0: en dan krijgen we aangename maxima rond 25 graden. Ook in het weekend krijgen we veel zon en dan maxima tot 27 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. 2K voetbal is live te volgen in de Sporza-app.
1: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Ze zijn officieel geopend.
2: De Zeeuwse mosselen van Lunch Garden.
1: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté. Voor €18,99. Lunch Garden.
3: Code Yellow.
4: Nu bij Telenet. Gigasnel internet vanaf €35 per maand. 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
5: Amai, dat is internetjes.
4: Info op telenet.be.

0: last met het vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Bij Zalando.
2: Wat doe ik aan voor die barbecue?
1: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
2: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
1: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
3: Solden bij Zalando. Radio 2, relax.
4: Ontspannen met de beste muziek.
5: Altijd en overal op 4.

deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen, waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows, allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.nl.

Het is 3 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In de Kamer is donderdagavond de herziening van artikel 195 van de Grondwet goedgekeurd. En dat is nodig om in de toekomst de Senaat af te schaffen. Er waren 110 stemmen voor, 16 stemmen tegen en 11 onthoudingen. Het is nog maar een stapje in een lang proces. De volgende stap is de wettekst die de Senaat effectief afschaft. Die moet dan eerst in de commissie en in de plenaire vergadering van zowel de Kamer als de Senaat worden gestemd. De hinder door de stiptheidsacties van de loodsen is aan het verminderen. Toch lagen er gisteravond nog 44 schepen te wachten om havens in of uit te varen. Dat blijkt uit een update van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. Van de wachtende schepen liggen er 8 in de haven van Antwerpen en 36 op de Noordzee. Die laatste hebben Antwerpen of de haven van Gent als bestemming. De loodsen bereikten een akkoord met Vlaams minister van Mobiliteit en Havens Annick de Ridder over de pensioenhervorming. Ze voerden al sinds midden juni een stiptheidsactie waarbij ze hun maximale rust opnamen. In het zuidoosten van Oekraïne zijn 2 doden gevallen en raakten 9 mensen gewond bij nieuwe Russische aanvallen. Rusland zou de plaatsen Dnipro, Nikopol en Sinelnikove onder vuur hebben genomen met drones, artillerie, glijbommen en ook een raket. Vorige nacht voerde Rusland ook al zware aanvallen uit op hoofdstad Kiev. Daar vielen zeker 27 doden en meer dan 90 gewonden. En op het WK voetbal lijkt Portugal naar de 8e finales te gaan. Portugal staat 2-1 voor tegen Kroatië. Kroatië kwam op voorsprong in de tweede helft via een schot van Perisic. Cristiano Ronaldo maakte gelijk van op de penaltystip. In blessuretijd maakte Ramos de 2-1. En op dit moment wordt er de 12e minuut over gespeeld. In principe zou het nu worden afgefloten en dan gaat Portugal naar de 8e finales. Maar de scheidsrechter laat nog even spelen, dus het staat voorlopig 2-1. En dat zal wellicht zo blijven, denk ik, tenzij er nog een Belgisch mirakel volgt. Gisteravond kwalificeerde Spanje zich makkelijk voor de volgende ronde na een vlotte 3-0 overwinning tegen Oostenrijk. Het is fris vannacht, minimaal rond 13 graden. De dag begint op veel plaatsen nog grijs. De zon zal dan doorbreken en dan krijgen we aangename maxima rond 25 graden. Ook in het weekend veel zon en maxima tot 27 graden. En ik moet even terugkomen op die

0: wedstrijd tussen Portugal en Kroatië, want het is daar toch echt nog een mirakel geworden. Zo net heeft Kroatië de gelijkmaker in de goal getrapt in de 13e minuut. En zo staat het daar 2-2 en krijgen we verlengingen. Dus voorlopig is het nog niet meteen duidelijk wie van de twee naar de 8e finales gaat. Dat hoor je in het volgende bulletin. Ander nieuws ook altijd in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Mis niets van Rockwerchten live. Het hele weekend op 4D Max.
2: Dit jaar stream je ook volledige concerten live op 4D Max.
3: Powered by KBC.
4: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
5: Nu bij Maxizo.
6: Hallo.
5: Het 3+1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
7: Ze zijn officieel geopend.
8: De Zeeuwse mosselen van Lunch Garden.
7: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté. Voor €18,99. Lunch Garden.
9: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Strip Loin. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mal. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
10: Ontspannen met de beste muziek.
11: Altijd en overal op 4.

hun dromen dicht bij mij. Een herinnering voor later, want veel meer zal het niet zijn. Ik heb een brief voor jou geschreven en in een lege fles wijn. In de Middellandse Zee gegooid, die komt wel ergens uit. Zodat er iemand op de wereld weet hoeveel ik om je geef. Het is de enige die leest dat ik mijn liefde voor je schreef.

als bondgenoot. Die fluistert jouw naam en mijn ogen randen rood. Ik heb een brief voor jou geschreven en ik gooide hem in zee. De maan stond op de achtergrond, de golven nam hem mee. Misschien belandt hij tussen rotsen en wordt verpulverd door het zout. Zodat er niemand ooit te weten komt hoeveel ik van je houd.

0: even voor je geven. Ik heb een brief, maar je hoeft hem niet te lezen. Ik heb je lief, nog zoveel meer dan jij mag weten. Dus ik doe het met een brief. Aan een onbekende ziel.
1: VRT Radio 2.
2: Radio 2, relax.

kaarten van de dageraad met in zijn schoot geborgen. De zotte morgen. De stad ontwaakt, de eerste trein breekt door de stilte en op zijn signaal begint de wilde dans ter dwazen. De mens kruipt uit zijn ledikant, denkt aan zijn werk en met zijn krant. Hij huilt nog half slaper door de straten. De wereld herneemt zijn zotte zorgen, het ritme van

door zijn poorten en de laatste rust wordt uit zijn schuilhoek gedreven. Vogels vluchten vol verdriet uit zijn torens, want hun lied wordt nu door niemand meer begrepen. Mensen lopen naast elkaar en verre groeten stil gebaar.

0: maar het land zelf slaapt zijn roes nog uit. Diep onder het loof verscholen. Hier komt geen mens of geen geluid, de oneindige rust verstoren. Terwijl de stad nu raast en schreeuwt en morgen zijn bevelen geeft, wordt hier bij de ochtend gloren. De dag geboren. En ook de kinderen en de dwazen blijven tussen de rozen slapen, ver en veilig geborgen voor het ritme van de zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen.
1: Radio 2.
2: Met de beste muziek.
3: Het zijn solden in de designer outlets van

0: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Frankrijk zijn de eerste zware bosbranden van deze zomer uitgebroken. En dat is vroeger dan normaal, wellicht mede door de hittegolf van de laatste weken, met ook temperaturen boven de 40 graden. Uitleg van Frank Renaud.
1: De branden woeden vrijwel langs de gehele Middellandse zeekust, van Marseille tot aan Perpignan. En omdat het extreem droog is en omdat er een harde wind waait, grijpt het vuur snel om zich heen. Meer dan 1000 hectare aan bos is al verwoest. De snelweg naar Spanje werd 's middags afgesloten. Zo'n 2000 brandweermensen zijn sinds woensdagavond vol continu aan het werk. Duizenden mensen zijn geëvacueerd uit hun huizen en ook van campings, waar de branden huisjes en mobile homes in de as legden. Niet ver van Perpignan vloog een gebouw op een industrieterrein in brand. En zelfs een jacht in een binnenhaven werd gegrepen door de vlammen.
0: Premier Sébastien Lecornu waarschuwde dat de toestand nog kan verergeren. Vanaf dit weekend gaan de temperaturen in Frankrijk opnieuw richting 35 graden. In de Kamer is gisteravond de herziening van artikel 195 van de Grondwet goedgekeurd. En dat is nodig om in de toekomst de Senaat te kunnen afschaffen. Er waren 110 stemmen voor, 16 stemmen tegen en 11 onthoudingen. Het is nog maar een stapje in een lang proces. De Senaat is nog niet meteen weg. De volgende stap is de wettekst die de Senaat effectief afschaft. Die moet dan eerst in de commissie en in de plenaire vergadering van zowel de Kamer als de Senaat worden gestemd. Op het WK voetbal gaat Portugal naar de 8e finales. Portugal won met 2-1 van Kroatië. Kroatië kwam op voorsprong in de tweede helft via een schot van Perisic. Cristiano Ronaldo maakte gelijk van op de stip. In blessuretijd maakte Ramos de 2-1. En dan werd het nog een dol slot, want Kroatië maakte nog gelijk in de 13e minuut van de blessuretijd. Maar die goal werd uiteindelijk afgekeurd vanwege buitenspel. Gisteravond kwalificeerde Spanje zich makkelijk voor de volgende ronde na een vlotte 3-0 overwinning tegen Oostenrijk. En Spanje en Portugal nemen het dan op tegen elkaar in de volgende ronde. Het is eerder fris vannacht met minimaal rond 13 graden de komende uren. De dag begint grijs, de zon breekt dan door en daarna krijgen we aangename maxima rond 25 graden. Ook in het weekend veel zon en dan nog een tikje warmer, maxima tot 27 graden. Ik wens je nog een fijne nacht, fijne ochtend. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Radio 2. Je luistert naar Radio

0: luistert naar Radio 2 Relax. Mis niets van Rockwerchter live. Het hele weekend op 4D Max.
1: Dit jaar stream je ook volledige concerten live op 4D Max.
0: Powered bij KBC.
2: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
4: Solde bij Pearl. Tot 50% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
5: Pearl. Radio 2, relax.
6: Ontspannen met de beste muziek.
7: Altijd en overal op Facebook.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Ze zijn officieel geopend. Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté. Voor €18,99. Lunch Garden.
2: Knaldi.
3: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
4: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Strip Loin. Super lekkere van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
5: Profiteer nu van straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen. Torfs!
6: Ontspannen met de beste muziek.
7: Altijd en overal op 40.

0: Het is 5:00, een heel goede morgen. VRT Nieuws met Eva van Dijk. In de buurt van Perpignan in Frankrijk zijn al duizenden mensen geëvacueerd als gevolg van een zware natuurbrand. Ook op andere plaatsen in Zuid-Frankrijk woeden bosbranden. En dat is vroeger dan normaal, wellicht mede door de hittegolf van de laatste weken met temperaturen boven de 40 graden. Meer uitleg door Frank Renaud.
1: De branden woeden vrijwel langs de gehele Middellandse zeekust, van Marseille tot aan Perpignan. En omdat het extreem droog is en omdat er een harde wind waait, grijpt het vuur snel om zich heen. Meer dan 1000 hectare aan bos is al verwoest. Zo'n 2000 brandweermensen zijn sinds woensdagavond vol continu aan het werk. Duizenden mensen zijn geëvacueerd, uit hun huizen en ook van campings, waar de branden huisjes en mobile homes in de as legden. Niet ver van Perpignan vloog een gebouw op een industrieterrein in brand. En zelfs een jacht in een binnenhaven werd gegrepen door de vlammen.
0: De voorbije weken was er in ons land een ongeziene oversterfte door de hittegolf. Dat zegt de Risk Management Group, die werkt onder de federale overheidsdienst Volksgezondheid. Volgens voorlopige gegevens was er een oversterfte van maar liefst 39%. Het gaat om de hoogste piek van het aantal dagelijkse sterfgevallen in ons land sinds de eerste coronagolf in het voorjaar van 2020. Annelies Wijnand van Volksgezondheid.
2: Oversterfte betekent dat er dus in een bepaalde periode meer mensen overlijden dan wat er normaal gezien statistisch verwacht wordt op basis van de cijfers van de voorbije jaren. Volgens de voorlopige cijfers is er een oversterfte geweest van 39% tijdens de hittegolf en het gaat om meer dan 1200 bijkomende overlijdens. Genzano krijgt die rapportering binnen van de regio's. Ze zijn nog onvolledig, dus waarschijnlijk zullen die cijfers wel nog iets hoger uitvallen.
0: In de Kamer is gisteren de herziening van artikel 195 van de Grondwet goedgekeurd. En dat is nodig om in de toekomst de Senaat af te schaffen. Er waren 110 stemmen voor, 16 stemmen tegen en 11 onthoudingen. De volgende stap is de wettekst die de Senaat effectief afschaft. Die moet dan eerst in de commissie en in de plenaire vergadering van zowel de Kamer als de Senaat worden gestemd. In Venezuela is het dodental na de dubbele aardbeving vorige week gestegen tot zeker 2595. Dat heeft interim-president Delcy Rodríguez gezegd. Er wordt nog steeds gezocht naar mogelijke overlevenden. Zo werd gisteren nog een 43-jarige man levend van onder het puin gehaald. Volgens de Verenigde Naties zouden meer dan 50.000 mensen vermist zijn geraakt. En op het WK voetbal gaat Portugal naar de 8e finales. Portugal won met 2-1 van Kroatië. Gisteravond kwalificeerde Spanje zich voor de volgende ronde na een vlotte 3-0 overwinning tegen Oostenrijk. Spanje en Portugal nemen het nu tegen elkaar op in de volgende ronde. En het weer dan. De dag begint op veel plaatsen nog grijs, maar de zon zal snel doorbreken en we krijgen aangename maxima rond 25 graden. Ook in het weekend veel zon en tot 27 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws en Sportza.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.

0: elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
1: Ja, je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging 25% korting.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Radio 2, relax.
4: Ontspannen met de beste muziek.
5: Altijd en overal op 40.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Knaldi. Nu bij Aldi, -27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Wat wordt het vandaag?
2: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
4: Oh, dat is een makkie.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Bij Zalando.
6: Wat doe ik aan voor die barbecue?
5: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
6: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
5: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
7: Solden bij Zalando.
8: Jij wil de schoonste kortingen? Wij hebben super solden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
9: Ontspannen met de beste muziek.
10: Altijd.

Lieve Jacoba, het regent en de mensen slapen zo diep en zijn de legende vergeten van God die de wereld schiep.

0: Het is 6:00. Heel goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Het is vandaag de eerste vrijdag van de zomervakantie en daardoor zal het extra druk zijn op Brussels Airport. Er worden bijna 82.000 aankomende en vertrekkende passagiers verwacht. Je komt dus het best op tijd, waarschuwt Jeffrey Fransen van Brussels Airport.
1: Dat betekent zo'n 2 uur op voorhand voor vluchten binnen de Schengenzone en 3 uur voor vluchten buiten de Schengenzone. En we vragen ook om zeker op voorhand nog de veiligheidsregels na te lezen op onze website voor de screening, zodanig dat die vlot kan verlopen en dat mensen op een comfortabele manier aan hun reis kunnen beginnen.
0: In totaal verwacht Brussels Airport in juli en augustus 5,2 miljoen reizigers. Dat zijn er 4% meer dan in de zomer van vorig jaar. In de Kamer is gisteren de herziening van artikel 195 van de Grondwet goedgekeurd. Dat is nodig om de Senaat af te schaffen. Er waren 110 stemmen voor, 16 stemmen tegen en 11 onthoudingen. De volgende stap is nu de wettekst die de Senaat ook echt afschaft. En die wettekst moet eerst in de commissie en daarna in de plenaire vergadering van zowel de Kamer als de Senaat worden goedgekeurd. De hittegolf heeft in ons land de voorbije weken een ongeziene oversterfte veroorzaakt. Dat zegt de Risk Management Group, die werkt onder de federale overheidsdienst Volksgezondheid. Het gaat om de hoogste piek van het aantal dagelijkse sterfgevallen in ons land sinds de eerste coronagolf in het voorjaar van 2020. Annelies Wijnand van Volksgezondheid.
2: Oversterfte betekent dat er dus in een bepaalde periode meer mensen overlijden dan wat er normaal gezien statistisch verwacht wordt op basis van de cijfers van de voorbije jaren. Volgens de voorlopige cijfers is er een oversterfte geweest van 39% tijdens de hittegolf en het gaat om meer dan 1200 bijkomende overlijdens. Genzano krijgt die rapportering binnen van de regio's. Ze zijn nog onvolledig, dus waarschijnlijk zullen die cijfers wel nog iets hoger uitvallen.
0: In het zuidoosten van Oekraïne zijn 2 doden gevallen en raakten 9 mensen gewond bij nieuwe Russische aanvallen. Rusland heeft drones, artillerie, glijbommen en een raket ingezet. Vorige nacht voerde Rusland ook al zware aanvallen uit op de hoofdstad Kiev. Daarbij vielen zeker 27 doden en meer dan 90 gewonden. Op het WK voetbal komen Portugal en Spanje in de volgende ronde tegen elkaar uit. Ze wonnen allebei hun 16e finale. Spanje versloeg Oostenrijk vlot met 3-0. En Portugal had toch wat meer moeite met Kroatië. 2-1 werd daar de eindstand. Helemaal op het einde werd de gelijkmaker van Kroatië nog afgekeurd door de VAR. En momenteel is ook de 16e finale tussen Zwitserland en Algerije aan de gang. Zwitserland leidt na 1 helft met 1-0, dankzij een doelpunt van Embolo. Zonnig vandaag met in het binnenland tijdelijk enkele stapelwolken. Maxima straks tot 25 graden. Het weekend wordt vrij zonnig. Enkel op zondag iets meer wolken. En telkens tot 27 graden. Meer in de app van VRT Nieuws. Radio 2. Je luistert naar Radio

verluigen. Land van mensen die iets zeggen. Met de kunst van het ontwijken.

dit liefdeslied is ongenaakbaar. Want ik hou van jou zoals je bent. Met al je voors, al je tegens. Niemand heeft jou ooit getemd.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax. Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op

0: Weken stierven ruim 1200 mensen meer dan normaal. Dat blijkt uit cijfers van de Risk Management Group. Die valt onder volksgezondheid. Er is dus sprake van oversterfte, zegt Annelies Wijnands van Volksgezondheid.
1: Dus volgens de voorlopige cijfers is er een oversterfte geweest in ons land van 39% tijdens de hittegolf. Oversterfte betekent dat er dus in een bepaalde periode meer mensen overlijden dan wat er normaal gezien statistisch verwacht wordt op basis van de cijfers van de voorbije jaren.
0: De piek in extra overlijdens was vorige zaterdag en zo'n grote oversterfte is echt wel heel uitzonderlijk.
1: Tijdens COVID werd daar natuurlijk ook vaak over gesproken, maar hier hebben we dus ook wel de hoogste piek van het aantal dagelijkse sterfgevallen gekend in ons land sinds de eerste coronagolf.
0: Bij de extra sterfgevallen zitten vooral 85-plussers, maar ook in de groep onder 65 jaar waren er 180 overlijdens meer dan te verwachten was. Vrouwen die deelnemen aan het bevolkingsonderzoek voor de opsporing van baarmoederhalskanker krijgen voortaan zelf het resultaat van hun uitstrijkje. Voordien werd dat enkel gedeeld met de arts. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn Caroline Genee bekendgemaakt. Volgens de minister zullen op die manier jaarlijks ongeveer 400.000 vrouwen sneller en beter geïnformeerd worden over hun screeningsresultaat. Het is vandaag de eerste vrijdag van de zomervakantie en vertrekken veel mensen dus op vakantie. Op Brussels Airport verwachten ze meer passagiers dan normaal. Dat vertelt Jeffrey Francis van Brussels Airport.
2: Op een gemiddelde dag doorheen het jaar zien we zo'n 70.000 passagiers op de luchthaven. Nu, met de start van de vakantie, ligt dat op zo'n 82.000 passagiers. Dat is hoger dan het normale aantal. Dus we vragen reizigers om zeker op tijd naar de luchthaven te vertrekken, zodanig dat die reis toch al comfortabel en vlot kan beginnen.
0: In totaal zullen er deze vakantie 5,2 miljoen passagiers via Brussels Airport reizen. Dat is een stijging van 4% ten opzichte van de zomer van vorig jaar. In de buurt van Perpignan in Frankrijk zijn nu al duizenden mensen geëvacueerd als gevolg van een zware natuurbrand. Ook op andere plaatsen in Zuid-Frankrijk woeden bosbranden. En dat is vroeger dan normaal, wellicht mede door de hittegolf van de laatste weken, met temperaturen boven de 40 graden. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
3: De branden woeden vrijwel langs de gehele Middellandse zeekust, van Marseille tot aan Perpignan. En omdat het extreem droog is en omdat er een harde wind waait, grijpt het vuur snel om zich heen. Meer dan 1000 hectare aan bos is al verwoest. Zo'n 2000 brandweermensen zijn sinds woensdagavond vol continu aan het werk. Duizenden mensen zijn geëvacueerd, uit hun huizen en ook van campings, waar de branden huisjes en mobile homes in de as legden. Niet ver van Perpignan vloog een gebouw op een industrieterrein in brand. En zelfs een jacht in een binnenhaven werd gegrepen door de vlammen.
0: De Amerikaanse president Donald Trump heeft enkele dagen voor de NAVO-top in Turkije nog eens uitgehaald naar de bondgenoten. In een boos bericht op zijn sociale mediakanaal noemt Trump het belachelijk dat de VS eenzijdig de NAVO blijft steunen. Trump zegt ook nog eens dat zijn land veel meer uitgeeft aan het Westerse bondgenootschap dan sommige andere lidstaten. En hij wil dat de Europese landen hun defensie zelf in handen nemen. In Venezuela is het dodental na de dubbele aardbeving vorige week gestegen tot bijna 2600. Dat heeft interim-president Delcy Rodríguez gezegd. Er wordt ook nog steeds gezocht naar mogelijke overlevenden. Zo werd gisteren nog een 43-jarige man levend van onder het puin gehaald. Ons land heeft tenten gestuurd naar Venezuela. Die komen van pas, want mensen onderdak bieden is nu de volgende prioriteit. Dat zegt Rick Telamon. Hij werkt in de zwaar getroffen regio La Guardia voor het Europese burgerbeschermingsteam.
4: Er zijn nu nog teams die zoeken natuurlijk nog altijd verder waar ze denken dat er mogelijk nog slachtoffers zijn. Maar de focus gaat nu vooral meer gaan op shelter, dus dat de mensen kunnen onderdak bieden. En ook vooral hygiëne, de sanitaire voorzieningen die eigenlijk moeten zo snel mogelijk aangeboden worden.
0: De Wereldgezondheidsorganisatie heeft 2 experimentele geneesmiddelen tegen ebola goedgekeurd. De eerste patiënten die besmet zijn met het virus krijgen vanaf nu een testbehandeling. Er is tot nu toe geen vaccin of medicijn tegen de zeer gevaarlijke variant van ebola. 1 op de 3 mensen die besmet zijn sterven aan het virus. In Congo, waar de epidemie uitbrak, zijn nu al 1460 mensen besmet en bijna 450 zijn eraan overleden. Op het WK voetbal gaan Spanje, Portugal en Zwitserland door naar de 8e finales. Zwitserland won zo net van Algerije met 2-0. Portugal haalde het niet zonder moeite van Kroatië met 2-1. Helemaal op het einde werd de gelijkmaker van Kroatië nog afgekeurd door de VAR. En gisteravond kwalificeerde ook Spanje zich voor de volgende ronde na een vlotte 3-0 overwinning.

0: tegen Oostenrijk. Een verslag van Nicolas de Brabander.
1: Een ruime en verdiende zege voor Spanje dat op geen enkel moment in de problemen kwam tegen een zwak Oostenrijk. De Spanjaarden benaderden vooral in het slotkwartier van de eerste helft hun allerbeste voetbal en maakten toen ook de openingsgoal. Cucurella legde knap af van op links en Oyarzabal trapte de 1-0 binnen. Ook na rust had de Europese kampioen alles onder controle. Porro kopte de 2-0 in doel en in het slot mocht Oyarzabal, moederziel alleen voor doel, zijn vierde goal al maken van dit toernooi. 3-0 dus, voor het eerst sinds het gewonnen WK van 2010 wint Spanje nog eens een knock-out-wedstrijd. En het sterke Spanje heeft na 4 wedstrijden ook nog altijd geen tegendoelpunt geïncasseerd.
0: Spanje en Portugal nemen het nu tegen elkaar op in de volgende ronde. En als de Rode Duivels hun 8e finale tegen de VS winnen, dan wordt Spanje of Portugal de volgende tegenstander van de Belgen. Het weer zondag vandaag met in het binnenland tijdelijk enkele stapelwolken, maximaal tot 25 graden. Het weekend wordt vrij zonnig, enkel op zondag zijn er wat meer wolken. We halen telkens tot 27 graden. De voorbije weken was er in ons land een duidelijke oversterfte door de hittegolf. Dat was de opener van het ochtendnieuws. Volgens voorlopige cijfers stierven er ruim 1200 mensen meer dan te verwachten was door de hitte. Meer details op vrtnieuws.be.
2: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is 8 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Lode Roels. Door de hittegolf zijn de afgelopen weken ruim 1200 mensen meer gestorven dan te verwachten was. Vanaf volgend jaar wordt het makkelijker om energiecontracten met elkaar te vergelijken. En op het WK voetbal gaan Spanje, Portugal en Zwitserland door naar de volgende ronde. Door de hittegolf zijn er veel meer mensen gestorven dan normaal. In een periode van 12 dagen waren er ruim 1200...
0: Radio 2 Relax live.
3: Volksgezondheid.
4: Tijdens COVID werd daar natuurlijk ook vaak over gesproken.

0: land sinds de eerste coronagolf.
1: Bij de extra sterfgevallen zitten vooral 85-plussers, maar ook in de groep onder 65 jaar waren er 180 overlijdens meer dan te verwachten was. De begrafenisondernemers hebben de oversterfte de afgelopen dagen ook duidelijk gemerkt. Het was bijvoorbeeld erg druk voor Patrick Petit en zijn collega's in de regio Meissen in Vlaams-Brabant.
2: Vorig weekend hebben wij in totaal 45 overledene personen vervoerd, waar dan wij normaal gezien op een gans weekend er een 20-22 doen. Dus het is bijna een verdubbeling volgens ons. En momenteel is het nog altijd zeer druk bij ons.
1: In Frankrijk zijn er vorige week meer dan 2000 mensen overleden dan normaal. Bij de hittegolf werden daar temperaturen tot boven de 40 graden opgetekend. Gisteren moesten in het zuiden van Frankrijk ook verschillende campings worden ontruimd door bosbranden. Het wordt vanaf volgend jaar makkelijker om contracten voor gas en elektriciteit met elkaar te vergelijken. Het federaal parlement heeft daarover een hervorming goedgekeurd. Amaury de Mulder, wat verandert er precies?
3: Ja, heel wat. Ten eerste komen er transparantere tarieven. Elke energieleverancier moet duidelijk de prijs per kilowattuur vermelden. En ook van de vaste vergoeding die je elk jaar betaalt. En zo moet je leveranciers dus beter met elkaar kunnen vergelijken. Want als je dat nu doet, dan krijg je vaak een prijs per maand en dus niet per kilowattuur. Bovendien zitten daar vaak ook al heel wat welkomstkortingen mee in verrekend. En dat geeft dus soms een vertekend beeld, want die kortingen krijg je dan vaak pas als je bijvoorbeeld een jaar of zelfs 2 jaar klant blijft. Die misleidende kortingen zijn vanaf volgend jaar ook verboden, want die maskeren de werkelijke energieprijs, zo klinkt het. En ook de vaste kosten per jaar worden beperkt. Nu moet je die soms sowieso voor het hele jaar betalen, ook als je halverwege het jaar van leverancier verandert. Kort gezegd, alles moet dus transparanter en duidelijker. Dat is nodig ook, want de overgrote meerderheid van de Belgen heeft vandaag niet het goedkoopste contract. Heel veel Belgen zouden dus nog heel wat kunnen besparen.
1: Oké, Amaury, dank je wel. Het is vandaag de eerste vrijdag van de zomervakantie en daardoor zal het extra druk zijn op Brussels Airport. Er worden bijna 82.000 aankomende en vertrekkende passagiers verwacht. De luchthaven raadt dan ook aan om goed op tijd te komen. Uiteraard zijn zonvakanties populair, maar mensen zoeken ook het avontuur op, zegt Jeffrey Francis van Brussels Airport.
4: We zien dat de klassieke zomerbestemmingen heel populair blijven. Het gaat dan om Spanje, Griekenland, Italië, Portugal. Maar we zien ook dat mensen ook vaker toch naar verre oorden trekken. Dat gaat onder meer om São Paulo, dat onlangs ingehuldigd is. En dan Kilimanjaro en Halifax in Canada. Dus eigenlijk een mooie combinatie van die twee, de klassieke zonbestemmingen en de iets verdere reizen.
1: In de Iraanse hoofdstad Teheran is het lichaam van de geestelijke leider Ali Khamenei aangekomen aan de Mosalla Moskee. Daar zal het worden opgebaard. Er worden miljoenen mensen verwacht. Khamenei werd eind februari gedood bij Amerikaanse-Israëlische luchtaanvallen. De uitvaartplechtigheid was toen al gepland, maar werd steeds weer uitgesteld door de oorlog. Maar nu zal dat de komende dagen dus gebeuren. In Venezuela is het dodental na de dubbele aardbeving vorige week gestegen tot bijna 2600. Dat heeft interim-president Rodriguez gezegd. Er wordt nog steeds gezocht naar mogelijke overlevenden. Zo werd gisteren nog een man van 43 levend van onder het puin gehaald. Ons land heeft tenten gestuurd naar Venezuela. Die komen van pas, want mensen onderdak bieden is nu de volgende prioriteit, zegt Rick Tillemon. Hij werkt in de zwaar getroffen regio La Guayra voor het Europese burgersbeschermingsteam.
5: Er zijn nu nog teams die zoeken natuurlijk nog altijd verder waar ze denken dat er mogelijk nog slachtoffers zijn. Maar de focus gaat nu vooral meer gaan op shelter, dus dat de mensen kunnen onderdak bieden. En ook vooral hygiëne, de sanitaire voorzieningen die eigenlijk moeten zo snel mogelijk aangeboden worden.
1: In de 16e finales van het WK voetbal hebben Spanje, Portugal en Zwitserland zich geplaatst voor de volgende ronde. Een overzicht door Olivier de Wilde.
6: Spanje blijft zijn favoriete rol waarmaken op dit WK. Nu ging Oostenrijk vrij makkelijk voor de bijl. Oyarzabal scoorde 2 goals in de 3-0 overwinning. Spanje verloor nog niet en kreeg nog geen enkele tegengoal te verwerken. Portugal had meer moeite met Kroatië. Cristiano Ronaldo pikte via een strafschop weer een goal mee. Maar in het absolute slot konden de Portugezen de 2-1 via Gonçalo Ramos pas binnenkopen. Kroatië zocht en vond de gelijkmaker, maar de VAR registreerde een lichte aanraking van de bal, waardoor die gelijkmaker voor buitenspel werd afgekeurd. Portugal dus met de schrik vrij, nu tegen Spanje. En daar zullen Ronaldo en zijn landgenoten het veel beter moeten doen. Als wij voorbij Amerika geraken, spelen we trouwens tegen de winnaar van die match. Ten slotte nog meegeven dat Zwitserland in een 2-0 zege geen misstap beging tegen Algerije. Dankzij 1-klasse-flits van toernooiontdekking Johan Manzambi werden de Algerijnen al snel monddood gemaakt.

0: Ik heb nog het weer voor u vandaag. Zonnig met in het binnenland tijdelijk wat stapelwolken, maximaal tot 25 graden. Het weekend wordt vrij zonnig, enkel op zondag iets meer wolken en telkens tot 27 graden. Door de hittegolf in ons land stierven ruim 1200 mensen meer dan normaal. Dat zat vooraan in het nieuws. De piek in extra overlijdens was vorige zaterdag en zit vooral bij de 85-plussers. Meer details in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
2: Ontspannen met de beste muziek.
3: Altijd en overal op

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Mis niets van Rockwerchter live. Het hele weekend op 4D Max.
2: Dit jaar stream je ook volledige concerten live op 4D Max.
3: Powered by KBC.
4: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel. Radio
5: 2 Relax. Ontspannen met de beste muziek.
6: Altijd en overal op 4D Max.

0: Het is 9 uur, goedemorgen VRT Nieuws met Lode Roels. Het wordt vanaf volgend jaar makkelijker om contracten voor gas en elektriciteit met elkaar te vergelijken. Het federaal parlement heeft daarover een hervorming goedgekeurd. Amaury de Mulder, waarom doet het parlement dat?
1: Omdat het vandaag best ingewikkeld is om prijzen te vergelijken, want er zitten vaak allerlei welkomstkosten.
0: Stellen vast dat de hitte zwaarder heeft toegeslagen dan anders. Dat zegt spoedarts Nick Kleimans van het UZ in Gent.
2: In

0: 2 Relax live.
1: De aandoeningen, dat we die zelden zien, zoals de klassieke hitteberoerte. Terwijl we nu voornamelijk op de twee warmste dagen, donderdag en vrijdag, meerdere van die patiënten hebben gezien op onze dienst.
2: Het gaat om de hoogste piek van het aantal dagelijkse sterfgevallen in ons land sinds de eerste coronagolf. Dat was in het voorjaar van 2020. Politie en gerecht zien steeds meer jongeren die bij phishing, online oplichting, dus betrokken zijn. Recent is een 19-jarige jongen uit Antwerpen nog opgepakt die vermoedelijk de leider was van een internationale phishingbende. Zijn bende stuurde valse e-mails uit in naam van de overheid en werkte ook met valse bankmedewerkers. Op die manier zijn ook Belgen opgelicht, zegt Patrick Willocks van de gerechtelijke politie.
3: We vermoeden dat er heel veel slachtoffers zijn, zeker ook in België, en dat ze zeker al meer dan 500.000 euro buitgemaakt hebben bij de Belgische slachtoffers. En we zien toch doorheen de verschillende onderzoeken dat we vaak met jonge verdachten te maken hebben en vaak dat er een link is naar Nederland, waar dat dan de kopstukken van de organisatie zitten.
2: In het oosten van Congo is het Instituut voor Tropische Geneeskunde gestart met het testen van een behandeling tegen het Ebola-virus. Samen met de Congolese collega's van INRB testen de onderzoekers nieuwe medicijnen uit op patiënten. Zo willen ze de hoge sterftegraad van het Ebola-virus doen dalen. Professor Laurens Liesenborgs mocht gisteren in Bunia de eerste medicijnen toedienen.
4: We waren heel blij gisteren. Het was toch wel een klein lichtpuntje in toch wel een heel moeilijke epidemie. Anderhalve maand na start van deze uitbraak eigenlijk al de eerste patiënt in een goede kwalitatieve klinische studie includeren. Dat is echt een record. Het is heel belangrijk om mensen hoop te bieden en om mensen een behandeling te bieden. Want dat maakt ook dat mensen zich aanmelden voor een behandeling bij de behandelingscentra. En zo helpt een behandeling ook met het indijken van de epidemie.
2: De epidemie dijdt nog altijd uit met al 1460 besmettingen en bijna 450 doden. Op het WK voetbal komen Portugal en Spanje uit tegen elkaar in de volgende ronde. Ze wonnen allebei hun 16e finale. Spanje versloeg Oostenrijk vlot met 3-0 en Portugal had wat meer moeite met Kroatië. 2-1 was de eindstand. De late gelijkmaker van Kroatië werd na een VAR-interventie nog afgekeurd. Vanochtend vroeg klopte Zwitserland Algerije met 2-0. Zonnig vandaag, met in het binnenland tijdelijk wat stapelwolken, maximaal tot 25 graden. Ook het weekend wordt vrij zonnig, enkel op zondag iets meer wolken en tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online.
1: Op VRT Max.

0: Het is 10:00, VRT Nieuws met Lode Roels. Goedemorgen. De regie der gebouwen onderzoekt schade aan het gebouw van het Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis in het Jubelpark in Brussel. Dat schrijft Nieuwsblad en bevoegd minister Vanessa Mats bevestigt het. In het Jubelpark vond afgelopen weekend een groot feest plaats naar aanleiding van de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Dat feest werd georganiseerd door de Amerikaanse ambassadeur Bill White. Het is nog niet duidelijk of de schade werd veroorzaakt door de vuurwerkshow op dat feest of dat het gaat om stormschade. Dat zegt Geraldine David. Zij is algemeen directeur van het Koninklijk Museum Kunst en Geschiedenis.
1: Blijkt dat er schade zijn aan de daken, de kroonlijsten, en dan was er ook achtergebleven afval op de daken. Het lijkt nog beperkt, maar er is dus een encore onderzoek die moet wel bepalen hoe groot de schade zijn en wat veroorzaakt het. Want er was ook een grote omweg tussen zaterdag en zondag.
0: Het wordt vanaf volgend jaar makkelijker om energiecontracten met elkaar te vergelijken. Het federaal parlement heeft daarover een hervorming goedgekeurd. Wie vergelijkt zal de prijs per kilowattuur te zien krijgen. Nu is dat vaak de prijs per maand. Bovendien zitten daar meestal allerlei welkomstkortingen in verrekend, maar dat geeft soms een vertekend beeld. En om sommige kortingen te krijgen moet je zelfs ook 1 of soms 2 jaar klant blijven. Ook dat mag voortaan niet meer. In de Iraanse hoofdstad Teheran is het lichaam van de geestelijke leider Ali Khamenei aangekomen. Hij wordt daar 2 dagen lang opgebaard in een moskee, samen met zijn omgekomen familieleden. Later volgende week is er dan de eigenlijk te blijven. Ook dat mag voortaan niet meer. In de Iraanse hoofdstad Teheran is het lichaam van de geestelijke leider Ali Khamenei aangekomen. Hij wordt daar 2 dagen lang opgebaard in een moskee, samen met zijn omgekomen familieleden. Later

0: Radio 2 Relax Live.
1: De wereld zo van, we hebben de oorlog overleefd. En dat moet blijken uit een enorme mensenmassa. Mensen die normaal gesproken tijdens deze dagen thuis zouden werken, moeten op hun werk komen, zodat ze waarschijnlijk per bussen zullen kunnen worden vervoerd naar de plek waar Khamenei opgebaard is. En ook vakanties mogen niet worden opgenomen.
2: De zoon van Khamenei, Mojtaba, werd ook gewond bij de aanvallen op zijn vader. Hij werd de nieuwe opperste leider van Iran, maar is sindsdien niet meer in het openbaar verschenen. De leider van de machtige revolutionaire garde, generaal Vahidi, is vanochtend wel opgedoken in Teheran. Ook hij was sinds 8 februari niet meer gezien. In het oosten van Congo is het Instituut voor Tropische Geneeskunde gestart met het testen van een nieuwe behandeling tegen het Ebola-virus. Samen met de collega's van INRB uit Congo testen de onderzoekers nieuwe medicijnen uit op patiënten. Ze willen zo de hoogtesterftegraad van het virus doen dalen. Professor Laurens Liesenborgs mocht gisteren in Bunia de eerste medicijnen toedienen.
3: We waren heel blij gisteren. Het was toch wel een klein lichtpuntje in toch wel een heel moeilijke epidemie. Anderhalve maand na start van deze uitbraak eigenlijk al de eerste patiënt in een goede kwalitatieve klinische studie includeren. Dat is echt een record. Het is heel belangrijk om mensen hoop te bieden en om mensen een behandeling te bieden. Want dat maakt ook dat mensen zich aanmelden voor behandeling bij de behandelingscentra. En zo helpt een behandeling ook met het indijken van de epidemie.
2: De epidemie blijft nog altijd uitdijen. Al met 1460 besmettingen zijn er en bijna 450 doden. Zonnig vandaag, met in het binnenland tijdelijk enkele stapelwolken, maxima tot 25 graden. Het weekend wordt vrij zonnig en tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio

0: Ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Luister naar Radio 2 Relax.
2: De hele dag lang op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Profiteer nu van straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen. Torfs!
2: Mis niets van Rockwerchter live. Het hele weekend op VRT Max.
3: Dit jaar stream je ook volledige concerten live op VRT Max.
4: Powered by KBC.
5: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
6: Radio 2, relax. Ontspannen met de beste muziek.
7: Altijd en overal op VRT.

Radio 2, relax.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Go Yellow!
4: Radio 2, relax.
5: Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op 4.

0: 11 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke vindt niet dat de overheid te weinig maatregelen heeft genomen om mensen te beschermen tegen de hitte. Uit voorlopige cijfers blijkt dat er tijdens de afgelopen hittegolf een uitzonderlijke oversterfte was in ons land. Er stierven 1200 mensen meer op 5 dagen tijd dan meestal het geval is in dezelfde periode. Frank van den Broeke erkent wel dat sommige dingen beter kunnen aangepakt worden.
1: Ik vind bijvoorbeeld dat de 112 niet goed functioneerde in het laatste weekend. En ik vraag natuurlijk aan mijn collega van Binnenlandse Zaken vandaar, ja, de volgende keer wel sterkere maatregelen te nemen. Dat zijn maatregelen. Maar wat je moet bereiken is dat mensen die alleen zijn, ja, dat je ervoor zorgt dat die mensen voor zichzelf zorgen, dat je daar probeert in te helpen. Dat doe je niet met wetten, decreten en besluiten.
0: In Frankrijk zijn er vorige week meer dan 2000 meer mensen overleden dan normaal. Bij de hittegolf daar werden temperaturen tot boven de 40 graden gemeten. Gisteren moesten in het zuiden van Frankrijk nog verschillende campings worden ontruimd voor bosbranden. Een voetbaltrainer uit Landen in Vlaams-Brabant is geschorst omdat hij mogelijk een jongen van 8 heeft verkracht. Dat schrijft het laatste nieuws. De verkrachting zou al 8 jaar geleden zijn gebeurd, maar de jongen heeft er pas onlangs voor het eerst over gesproken. Daarop is zijn moeder naar het gerecht gestapt. Ze contacteerde ook Voetbal Vlaanderen en die
2: Radio 2 Relax live.
0: Phishing, online oplichting dus betrokken zijn. Recent is een 19-jarige jongen uit Antwerpen opgepakt die vermoedelijk de leider was van een internationale phishingbende. Zijn

0: e-mails uit in naam van de overheid en werkte ook met valse bankmedewerkers. Op die manier zijn ook Belgen opgelicht, zegt Patrick Willocks van de gerechtelijke politie.
1: We vermoeden dat er heel veel slachtoffers zijn, zeker ook in België, en dat ze zeker al meer dan een half miljoen euro buitgemaakt hebben bij de Belgische slachtoffers. En we zien toch doorheen de verschillende onderzoeken dat we vaak met jonge verdachten te maken hebben en vaak dat er een link is naar Nederland waar dat dan de kopstukken van de organisatie zitten.
0: Zonnig weer vandaag met in het binnenland tijdelijk enkele stapelwolken. Temperaturen tot 25 graden. Het weekend wordt ook vrij zonnig. Enkel op zondag wat meer wolken en we halen telkens tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be. Radio 2. Je luistert naar Radio

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online.
1: Op VRT Max.

0: for she's touched your perfect body with her mind.
1: Relax.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Go Yellow!
2: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Amai, dat is internetjes.
2: Info op telenet.be.
4: Radio 2 Relax. Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op 40.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Ze zijn officieel geopend.
2: De Zeeuwse mosselen van Lunch Garden.
1: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté. Voor €18,99. Lunch Garden.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Wat wordt het vandaag?
3: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
5: Oh, dat is een makkie.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Solden bij Zalando.
7: Wat doe ik aan voor die barbecue?
6: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
7: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
6: Aha, uh-huh. Ja, die look dat komt.

0: RT Nieuws met Lode Roels. De omstreden voormalige bisschop Roger van Geluwe is overleden. Minister Van den Broeke is niet ontevreden over de aanpak van de hittegolf. Geriaters vragen wel extra aandacht voor ouderen. En het zuiden van Frankrijk wordt geteisterd door bosbranden. De voormalige bisschop van Brugge, Roger van Geluwe, is overleden. Hij kwam in 2010 in opspraak toen hij bekende dat hij zijn neef jarenlang seksueel had misbruikt. Het leidde tot een groot schandaal binnen de katholieke kerk in ons land. Meer uitleg door Filip Heijmans.
1: We hebben het over jarenlang misbruik doorheen meerdere fasen van de ontwikkeling.
2: Ophef en ongeloof in het voorjaar van 2010, wanneer blijkt dat de populaire bisschop van Brugge, Roger van Geluwe, zijn neefje jarenlang misbruikt heeft. Een misbruik dat startte toen de jongen nog minderjarig was. Pas jaren later legt de man dat voor aan van Geluwe en aan kardinaal Daneels.
3: Ik ben dus een meneer misbruikt geweest van mijn onkel. Seksueel en geestelijk.
4: Ja, dat is pijnlijk, hè.
2: Pas wanneer de neef met die opnames naar buiten komt, stapt Van Geluwe op als bisschop. Al relativeert hij de feiten later nog in een interview met VT4.
5: Dat ging niet ver. En dat was een beetje een relatietje. Zo.
2: Wanneer alles naar buiten komt, melden nog honderden slachtoffers van seksueel misbruik in de kerk zich. Het gerecht start een onderzoek, Operatie Kelk. Van Geluwe duikt onder in een klooster in Frankrijk. Maar pas in 2024, na de documentaire God Vergeten, neemt de paus hem zijn titel van bisschop en priester af. Een einde in mineur voor een man die erg populair was als bisschop van Brugge, van 1985 tot 2010.
6: God zegene, God bewaar je. Ja. Voilà.
0: Roger van Geluwe is 89 geworden. Hij is intussen al begraven. Een voetbaltrainer uit Landen in Vlaams-Brabant is geschorst omdat hij mogelijk een jongen van 8 heeft verkracht. Dat schrijft het laatste nieuws. De verkrachting zou al 8 jaar geleden zijn gebeurd, maar de jongen heeft er pas onlangs voor het eerst...
7: Ja, de

0: 2 Relax live.
1: Of zorgen dat je daar probeert in te helpen, dat doe je niet met wetten, decreten en besluiten.
2: Volgens geriater Stefan Wijnand zijn er toch meer en striktere maatregelen nodig vanuit de overheid om het aantal hittedoden zoveel mogelijk te beperken, zeker in de woonzorgcentra.
3: We hebben toch mensen gezien die zijn opgenomen vanuit rusthuizen, uit een te warme kamer. Dus ik denk dat daar wel aandacht voor kan zijn dat men in zo'n extreme periode die mensen toch in een koelere omgeving probeert te zetten. Anderzijds denk ik moet er meer aandacht zijn voor voldoende hydratatie. En zeker in de rusthuizen vraagt dat meer aandacht en natuurlijk ook meer personeel, wat niet altijd evident is.
2: Het zuiden van Frankrijk wordt momenteel geteisterd door bosbranden. Het gaat al om een dertigtal branden. De meeste zijn geconcentreerd in 6 departementen. Veerle de Vos, van welke regio's gaat het?
4: Wel, het zijn de departementen in de buurt van de Middellandse Zee, ruwweg tussen Perpignan en Montpellier. In de buurt van Perpignan, in Canet-en-Roussillon, zijn gisteravond verschillende campings uitgebrand en ook een deel van de jachthaven is daar in vlammen opgegaan. 3000 mensen zijn geëvacueerd. In de buurt van Narbonne, in de departementen Aude en Hérault, woeden dan weer verschillende natuurbranden. 900 hectare zijn daar afgebrand en het vuur breidt zich nog uit. In heel de regio rond de Middellandse Zee geldt alarmfase rood. Door de voorbije hittegolf is het er erg droog en er staat ook een felle wind. Met andere woorden, het risico op nieuwe branden blijft bijzonder groot.
2: Veerle, dankjewel. De voorbije nacht zijn bij Russische luchtaanvallen op het noorden van Oekraïne 4 doden gevallen, onder wie ook een peuter. Oekraïne heeft in de door Rusland bezette gebieden ook toegeslagen, daar vielen 2 doden. In de nacht van woensdag op donderdag voerde Rusland een zeer zware aanval uit op de Oekraïense hoofdstad Kiev. De dodentol daarvan is opgelopen tot 30. En in de Iraanse hoofdstad Teheran is het lichaam van de vermoorde geestelijke leider Ali Khamenei aangekomen. Hij wordt daar 2 dagen lang opgebaard in een moskee, samen met zijn omgekomen familieleden. Later, volgende week, volgt dan de eigenlijke begrafenis. Katrien van der Schoot keek naar de beelden.
5: Iran wil zijn martelaren tonen, met kisten van Khamenei en zijn familie, geschilderd in de kleuren van de Iraanse vlag. Met klaagvrouwen en hoge bezoekers, onder wie de lang verdwenen generaal van de revolutionaire wacht. De 86-jarige Ali Khamenei werd eind februari gedood bij Amerikaans-Israëlische luchtaanvallen. De uitvaartplechtigheid werd uitgesteld door de oorlog. Zoon Mojtaba werd ook gewond bij de aanvallen. Hij werd de nieuwe opperste leider van Iran, maar is niet meer in het openbaar verschenen. Voor de dodenwaken worden miljoenen Iraniërs verwacht of opgetrommeld de volgende dagen.
2: Het weer dan nog deze namiddag. Veel zon met af en toe wat wolken, temperaturen tot 25 graden. Ook morgen veel zon, zondag afwisselend zon en wolken. In het noordoosten kans op wat lichte regen. En temperaturen dit weekend tot 27 graden. Roger van Geluwe is overleden, dat zat vooraan in het nieuws. Van Geluwe was een kwart eeuw lang bisschop van Brugge, tot in 2010 bekend raakte dat hij jarenlang zijn neef seksueel heeft misbruikt. Meer op vrtnieuws.be.
6: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Nu bij Maxizo.
2: Hallo!
1: Het 3+1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
3: Radio 2 Relax.
4: Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Profiteer nu van straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen. Torfs!
2: Radio 2 Relax. Ontspannen met de beste muziek.
3: Altijd.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Solden bij Zalando.
2: Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
3: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
2: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
3: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
1: Solden bij Zalando.
4: Met de Superplusdienst van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Wat wordt het vandaag?
4: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
6: Oh, dat is een makkie.
4: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: 1 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De omstreden ex-bisschop van Brugge, Roger van Geluwe, is overleden. En moet de regering extra maatregelen nemen om hittedoden tegen te gaan bij een volgende hittegolf? Die vraag houdt zowel de politiek als experten bezig. De voormalige bisschop van Brugge, Roger van Geluwe, is overleden. In 2010 bekende hij dat hij zijn neef jarenlang seksueel had misbruikt. Die bekentenis leidde tot een groot schandaal binnen de katholieke kerk in ons land. Meer uitleg door Filip Heijmans.
1: We hebben het over jarenlang misbruik doorheen meerdere fasen van de ontwikkeling.
2: Ophef en ongeloof in het voorjaar van 2010, wanneer blijkt dat de populaire bisschop van Brugge, Roger van Geluwe, zijn neefje jarenlang misbruikt heeft. Een misbruik dat startte toen de jongen nog minderjarig was. Pas jaren later legt de man dat voor aan Van Geluwe en aan kardinaal Daneels.
3: Ik ben dus een manier misbruikt geweest van mijn onkel. Seksueel en lustelijk. En...
4: Ja, dat is pijnlijk, hè.
2: Pas wanneer de neef met die opnames naar buiten komt, stapt Van Geluwe op als bisschop. Al relativeert hij de feiten later nog in een interview met VT4.
5: Dat ging niet ver en dat was een beetje een relatietje zo.
2: Wanneer alles naar buiten komt, melden nog honderden slachtoffers van seksueel misbruik in de kerk zich. Het gerecht start een onderzoek, Operatie Kelk. Van Geluwe duikt onder in een klooster in Frankrijk. Maar pas in 2024, na de documentaire God Vergeten, neemt de paus hem zijn titel van bisschop en priester af. Een einde in mineur voor een man die erg populair was als bisschop van Brugge, van 1985 tot 2010.
6: God zien en God bewaar je. Ja.
0: Roger van Geluwe is 89 geworden. Hij is intussen al begraven. De bisschop van Antwerpen, Johan Bonny, beseft dat het nieuws van het overlijden oude wonden openrijdt bij de slachtoffers.
7: Eigenlijk is dat een moeilijke, een triestige dag voor vele mensen. Hè. Veel slachtoffers die nu herinnerd worden aan wat hun is overkomen en hoe ze heel die tragiek hebben meegemaakt. Mijn gedachten gaan ook naar de familie. Het blijft een familielid. Gaan ook naar het bisdom Brugge, omdat dat echt het hart, de ziel geraakt heeft van het bisdom Brugge.
0: De voetbaltrainer uit Lande in Vlaams-Brabant, die geschorst is omdat hij mogelijk een jongen van 8 heeft verkracht, ontkent alle beschuldigingen. De man zou 8 jaar geleden een jongen hebben verkracht en die jongen heeft pas onlangs daarover voor het eerst gesproken. Daarop is zijn moeder naar het gerecht gestapt en ze contacteerde ook Voetbal Beveren. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke heeft aan de experten van de Risk Management Group opnieuw aanbevelingen gevraagd over maatregelen bij een mogelijke nieuwe hittegolf. Van den Broeke erkent dat sommige

0: je daar probeert in te helpen. Dat doe je niet met wetten, decreten en besluiten.
1: Volgens geriater Stefan Bijnans zijn er echt maatregelen nodig vanuit de overheid om het aantal hittedoden te beperken, zeker in de woonzorgcentra.
2: We hebben toch mensen gezien die zijn opgenomen vanuit rusthuizen, uit een te warme kamer. Dus ik denk dat daar wel aandacht voor kan zijn dat men in zo'n extreme periode die mensen toch in een koelere omgeving probeert te zetten. Anderzijds denk ik moet er meer aandacht zijn voor voldoende hydratatie. En zeker in de rusthuizen vraagt dat meer aandacht en natuurlijk ook meer personeel, wat niet altijd evident is.
1: Het zuiden van Frankrijk wordt op dit moment geteisterd door bosbranden. Momenteel gaat het om een 30-tal branden in 6 departementen. Veerle de Vos, om welke regio's gaat het?
3: Wel, het zijn de departementen in de buurt van de Middellandse Zee, ruwweg tussen Perpignan en Montpellier. In de buurt van Perpignan, in Canet-en-Roussillon, zijn gisteravond verschillende campings uitgebrand en ook een deel van de jachthaven is daar in vlammen opgegaan. 3000 mensen zijn geëvacueerd. In de buurt van Narbonne, in de departementen Aude en Hérault, woeden dan weer verschillende natuurbranden. 900 hectare zijn daar afgebrand en het vuur breidt zich nog uit. In heel de regio rond de Middellandse Zee geldt alarmfase rood. Door de voorbije hittegolf is het er erg droog en er staat ook een felle wind. Met andere woorden, het risico op nieuwe branden blijft bijzonder groot.
1: Dankjewel, Veerle. En in het voetbal is Julian Nagelsmann niet langer de bondscoach van de Duitse nationale ploeg. Hij neemt ontslag. Nagelsmann was bij de nationale ploeg sinds 2023 en stapt nu op na de vroege uitschakeling van Duitsland op het WK. De Duitse voetbalbond start gesprekken met Jurgen Klopp om hem aan te stellen als nieuwe bondscoach. Klopp was 9 jaar lang de hoofdcoach van Liverpool. Deze namiddag krijgen we veel zon met af en toe wat wolken bij temperaturen tot 25 graden. Ook morgen veel zon. Zondag wisselen zon en wolken elkaar af bij 27 graden. Dit nieuws begon met de dood van voormalig bisschop van Brugge, Roger van Geluwe. Hij leefde jarenlang ondergedoken in een abdij in Frankrijk nadat hij in 2010 bekende dat hij zijn neef seksueel had misbruikt. De bisschop van Antwerpen, Johan Bonny, beseft dat dit nieuws oude wonden kan openrijten bij de slachtoffers van seksueel misbruik binnen de kerk. Meer reacties in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online
1: op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Wat wordt het vandaag?
1: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Oh, dat is een makkie.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Radio 2 Relax. Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op

0: Laredo.
1: Je luistert naar Radio 2 Relax.
2: Radio 2 Relax.
3: Ontspannen met de beste muziek.
2: VRT Radio 2.
4: Twee uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De voormalige bisschop van Brugge, Roger van Geluwe, is overleden. In 2010 bekende hij dat hij zijn neef jarenlang seksueel had misbruikt. Zelf minimaliseerde hij dat misbruik door te spreken van een relatietje in een interview op VT4. De bekentenis leidde tot een groot schandaal binnen de katholieke kerk in ons land. De bisschop van Antwerpen, Johan Bonny, beseft dat het nieuws van zijn overlijden oude wonden openrijdt bij de slachtoffers.
5: Eigenlijk is dat een moeilijke, een triestige dag voor vele mensen. Hè. Veel slachtoffers die nu herinnerd worden aan wat hun is overkomen en hoe ze heel die tragiek hebben meegemaakt. Mijn gedachten gaan ook naar de familie. Het blijft een familielid. Gaan ook naar het bisdom Brugge, omdat dat echt het hart, de ziel geraakt heeft van het bisdom Brugge.
4: In 2024 heeft de toenmalige paus Franciscus de geestelijke functies van Van Geluwe afgenomen. Van Geluwe werd 89. Op de E403 richting Kortrijk in Ardooien is een man gestorven in een kettingbotsing. Bij het verkeersongeval waren in totaal 3 auto's en een bestelwagen met verhuislift betrokken. De chauffeur van de verhuisfirma had een file te laat opgemerkt en reed in op de auto voor hem. In die auto zat een ouder koppel. De man overleefde het ongeval niet. Zijn vrouw raakte zwaar gewond. De oversterftecijfers in ons land bewijzen volgens de oppositiepartijen dat de federale regering te weinig gedaan heeft om mensen te beschermen tegen de hitte. Dat zegt PS-voorzitter Paul Magnet. En ook Groen vindt dat de federale en Vlaamse regering meer maatregelen hadden moeten nemen. De partij wil dat er een noodplan komt om eventueel volgende hittegolven deze zomer aan te pakken, dat zegt de voorzitter.
6: De regering kan momenteel 3 zaken heel concreet doen. 1. Bibliotheken, cultuurcentra, plekken die cool zijn, openstellen voor het publiek. 2. Ervoor zorgen dat er zwemplekken zijn die veilig zijn. Er zijn heel wat zwemplekken vandaag waar bijvoorbeeld alleen zwemclubs mogen werken. Wel, zorg ervoor dat mensen daar ook naartoe mogen gaan. En 3. Een airco-plan voor woonzorgcentra en voor scholen.
4: En Interpol heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd voor de verdachte van de bomaanslag in Monaco op een Oekraïense zakenman. Het gaat om een Oekraïense vrouw die zich vermomd had als man. Ze had een auto gehuurd in Duitsland en is daarna gevlucht naar Italië. Op dit moment doorzoekt de politie haar woning in de buurt van Frankfurt. Vorige week liet de vrouw een rugzak met explosieven ontploffen bij een appartementsgebouw. Een rijke Oekraïner die goede banden heeft met Rusland en zijn vrouw raakte bij die aanslag zwaar gewond. Deze namiddag krijgen we veel zon met af en toe wat wolken bij temperaturen tot 25 graden. Ook morgen veel zon, zondag iets meer wolken bij temperaturen dit weekend tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 2. Je luistert naar Radio

0: Zalando.
1: Wat doe ik aan voor die barbecue?
2: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
1: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
2: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
0: Solden bij Zalando.
3: Radio 2.

0: Profiteer nu van straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen. Torfs!
1: Radio 2 Relax Live.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Wat wordt het vandaag?
1: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Oh, dat is een makkie.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Ze zijn officieel geopend.
5: This is a mosselen van Lunch Garden.
4: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté. Voor €18,99. Lunch Garden.
6: Radio 2, relax.
7: Ontspannen met de beste muziek.
8: Altijd en overal. Op

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online
1: op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Drie uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De oversterftecijfers bewijzen volgens de oppositiepartijen dat de federale regering te weinig gedaan heeft om mensen te beschermen tegen de hitte. Ook oppositiepartij Groen wil dat er een noodplan komt voor eventuele volgende hittegolven deze zomer. Dat zegt de voorzitter Emen Horsch.
4: De regering kan momenteel drie zaken heel concreet doen. 1. Bibliotheken, cultuurcentra, plekken die cool zijn, openstellen voor het publiek. 2. Ervoor zorgen dat er zwemplekken zijn die veilig zijn. Er zijn heel wat zwemplekken vandaag waar bijvoorbeeld alleen zwemclubs mogen werken. Wel, zorg ervoor dat mensen daar ook naartoe mogen gaan. En 3. Een airco-plan voor woonzorgcentra en voor scholen.
3: Ook de Vlaamse Ouderraad vindt dat de overheid meer had kunnen doen de voorbije week om het hoge aantal hittedoden te voorkomen. Het hitteplan bevat alleen maar aanbevelingen. Dat is niet genoeg, zegt voorzitter Magda de Meijer.
5: Het is een beetje te gemakkelijk om tegen de ouderen te zeggen: drink wat meer en pak de voetbadje. Allee, het moet meer zijn dan dat. En ik denk dat de overheid ook wel instrumenten daartoe heeft. Dat kan via de lokale dienstencentra, waar dat professionals zitten, die een mapping hebben van de buurt, van waar zitten de kwetsbare mensen, waar zitten de eenzame ouderen, en die echt proactief gaan opzoeken en zien hoe kunnen we helpen.
3: Interpol heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd voor de verdachte van de bomaanslag in Monaco op een Oekraïense zakenman. Het gaat om een Oekraïense vrouw die zich vermomd had als man. Ze had een auto gehuurd in Duitsland en is daarna gevlucht naar Italië. Op dit moment doorzoekt de politie haar woning in de buurt van Frankfurt. Vorige week liet de vrouw een rugzak met explosieven ontploffen bij een appartementsgebouw. Een rijke Oekraïner die goede banden heeft met Rusland en zijn vrouw raakte bij die aanslag zwaar gewond. En de Verenigde Naties waarschuwen dat er een nieuwe ramp aan de gang is in de stad El Obeid in Sudan in Afrika. Die stad wordt belegerd door de rebellengroep RSF. Die militie nam enkele maanden geleden op een gelijkaardige manier de stad El Fasher in en richtte daar een bloedbad aan. Er vielen naar schatting 60.000 doden. Amnesty International klaagde deze week nog aan dat daar een etnische zuivering plaatsvond. Dat dreigt nu ook te gebeuren in de stad El Obeid. Die stad wordt nu dagelijks aangevallen met drones. Burgers zitten er vast en de stroom- en watervoorzieningen zijn vernietigd. Veel zon met af en toe wat wolken bij temperaturen tot 25 graden. Ook morgen krijgen we veel zon. Zondag iets meer wolken bij temperaturen dit weekend tot 27 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio.

0: beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Luister naar Radio 2 Relax.
2: De hele dag lang op VRT Max.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

hoor het dus nog niet. Je kijkt om en je hebt dochters. Je weet niet wat je ziet.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Vier uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In de buurt van Girona in het noordoosten van Spanje is een zware natuurbrand uitgebroken. In 12 Spaanse gemeenten moeten mensen binnenblijven. De Vlaamse Lisbeth Leeman verblijft in Torre Valentina aan de Costa Brava en zij beschrijft wat ze ziet van op haar terras.
4: Wij zien een volledige rookpluim eigenlijk sinds vanmorgen. Die was een beetje klein begonnen en die is volledig verspreid door de hevige wind vandaag. De zon was zoals, helemaal rood ook van kleur. Een grote schaduw over gans dorp hier. En we zien ook heel veel blusvliegtuigen en helikopters naar de regio gaan en bij ons hier ook water komen halen. De regio daar moet geëvacueerd worden. Er is ook een kampje met 150 kinderen. Maar voorlopig voor ons is er nog niets om te gebeuren.
3: Ook aan de andere kant van de grens in het zuiden van Frankrijk woeden zware natuurbranden. Dat is onder meer het geval in de buurt van Perpignan en Narbonne. Enkele campings zijn daar uitgebrand. De oversterftecijfers tijdens de hittegolf in ons land bewijzen volgens de oppositiepartijen dat de regering te weinig heeft gedaan om mensen te beschermen tegen de hitte. Er zijn ruim 1200 mensen meer gestorven dan te verwachten was. Ook de Vlaamse Ouderenraad vindt dat de overheid meer had kunnen doen dan aanbevelingen geven, zegt voorzitter Magda de Meijer.
5: Het is een beetje te gemakkelijk om tegen de ouderen te zeggen: drink wat meer en pak de voetbadje. Allee, het moet meer zijn dan dat. En ik denk dat de overheid ook wel instrumenten daartoe heeft. Dat kan via de lokale dienstencentra, waar dat professionals zitten, die een mapping hebben van de buurt, van waar zitten de kwetsbare mensen, waar zitten de eenzame ouderen, en die echt proactief gaan opzoeken en zien hoe kunnen we helpen.
3: De Belgische bank KBC verhoogt de spaarrente vanaf augustus naar 3,15% en geeft vanaf dan de hoogste rente op de Belgische markt voor spaarboekjes met een maximale maandelijkse inleg van €500. Concurrenten Belfius en ING bieden op dit moment maar een maximale spaarrente van 3,1% aan, allemaal in navolging van de Europese Centrale Bank, die onlangs haar rente verhoogde. En bij het distributiecentrum van bierbrouwer AB InBev in Leuven wordt al 3 dagen gestaakt uit protest tegen de hoge werkdruk en het ontslag van een collega. Sinds het bedrijf in maart een reorganisatie doorvoerde, heeft het personeel meer taken uit te voeren en dat maakt het werk te zwaar, zegt Sander Mouton van de Christelijke Vakbond.
6: Wij willen meer mensen. Het zijn er niet zo gek veel meer. Het management blijft bij het bijzetten van een aantal mensen, maar tijdelijk. Personeel is daar heel duidelijk in. Zij willen structurele oplossingen, vaste mensen in dienst.
3: Ook andere verdeelcentra van AB InBev hebben zich bij de staking aangesloten en daardoor loopt de levering van bier aan de horeca vertraging op. De leveringen aan het Festival Rock Werchter komen wel niet in het gedrang. Vanavond blijft het zonnig met hier en daar wat wolken. We halen temperaturen van 8 tot 16 graden. Morgen krijgen we veel zon. Zondag iets meer wolken bij temperaturen tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Wat wordt het vandaag?
0: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Oh, dat is een makkie.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Annulering door herexamens. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Radio 2 Relax Live.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Wat wordt het vandaag?
1: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Oh, dat is een makkie.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Mis niets van Rockwerchter live. Het hele weekend op VRT Max.
5: Dit jaar stream je ook volledige concerten live op VRT Max.
6: Powered by KBC.
7: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
8: Radio 2, relax. Ontspannen met de beste muziek.
9: Altijd en overal op VRT.

0: Vijf uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Spanje en Frankrijk worden getroffen door zware bosbranden en we verzamelden reacties op het overlijden van de vroegere bisschop van Brugge, Roger van Geluwe. Het noorden van Spanje en het zuiden van Frankrijk worden geteisterd door zware bosbranden. In Frankrijk lijken de meeste branden momenteel onder controle, maar in Spanje breidt het vuur uit. Veerle de Vos geeft ons een overzicht.
1: Een enorme rookpluim boven de Groene Heuvels, zo'n 20 kilometer ten oosten van Girona, is te zien tot aan de Costa Brava, vertelt de Vlaamse Lisbeth Leeman.
2: Het strand is volledig leeggelopen eigenlijk, omdat ook iedereen nu in de appartementen op hun terras aan het kijken zijn. We zijn wel een beetje ongerust. We hebben ook al even plannen besproken van wat als ze moeten evacueren. Ja, een beetje veel onwetendheid.
1: Met blusvliegtuigen probeert de brandweer de brand onder controle te krijgen, maar dat wordt bemoeilijkt door een felle wind. Ook aan de andere kant van de grens, in het zuiden van Frankrijk, brandt het nog altijd, onder andere in de buurt van Perpignan. De Vlaamse Xavier de Smet moest in allerijl zijn camping verlaten en via het strand naar de volgende badplaats lopen.
3: Via de haven zijn we dan terechtgekomen en daar hebben ze ons dan begeleid met verschillende bussen. Ik denk dat er toen toch wel meer dan 600 personen waren. Het zijn mensen die gewoon in een badpak waren, op teenslippers of op blote voeten.
1: In Frankrijk zijn de branden grotendeels onder controle, maar ze kunnen volgens de brandweer elk moment weer opflakkeren.
0: De bewoners van 20 appartementen in het door een zware brand getroffen appartementsgebouw op de Antwerpse linkeroever mogen terug naar huis. Eerder was gezegd dat ze mogelijk 2 maanden zouden moeten wachten, maar de schade in hun appartement blijkt minder groot dan verwacht, zegt syndicus Benny Geerts.
4: Bij de bezoeken aan die appartementen is gebleken dat de rookschade zeer beperkt was, of helemaal niet. Dus dan is er ook geen verzekeringsdiscussie over. En ten tweede moesten wij dan ook zorgen dat de nutsvoorzieningen in orde waren. Maar we hebben die eigenlijk kunnen oplossen met een kabel te leggen over het dak. En daardoor konden wij de lift in gang zetten en konden wij ook zorgen dat er warm water, koud water en zo verder, zodanig dat er eigenlijk voor die mensen geen enkel probleem niet meer is.
0: De bewoners van de 40 appartementen in het deel dat het zwaarst getroffen is door de brand kunnen mogelijk pas over 6 maanden terug naar huis. De stad Antwerpen stelt 15 tot 20 noodwoningen ter beschikking voor mensen die niet bij familie of vrienden terecht kunnen. De vroegere bisschop van Brugge, Roger van Geluwe, heeft zich nooit geëxcuseerd bij zijn neef die hij misbruikt heeft. Dat zegt de advocaat van de neef als reactie op het overlijden van Geluwe. Die stierf eergisteren, hij is 89 geworden. Philippe Heijmans sprokkelde reacties op zijn overlijden.
5: Voor Walter van Steenbrugge, de advocaat van de neef van Roger van Geluwe, staat de vroegere bisschop symbool voor een kerk die slachtoffers negeerde en misbruik in de doofpot stopte, zoals van Geluwe ook met zijn neef deed.
6: Er is nooit een woord van spijt over de lippen gekomen en ik herinner mij dat dat een houding was van echte ontkenning, waarin dat hij alles vergoelijkte als ware dat het ging om een relatietje.
5: Antwerps bisschop Johan Bonny zegt dat hij meeleeft met de slachtoffers. Hij weet wel niet of van Geluwe nooit berouw heeft gehad.
7: Je weet ook niet wat hij allemaal in het graf heeft meegenomen. Heeft dat de kerk een duw gegeven? Ja, een zware knak in de geloofwaardigheid van de kerk.
5: Van Geluwe heeft de kerk in een diepe crisis gestort, maar daardoor is er ook veel veranderd, zegt Bonny. Linda Opdebeek, zelf slachtoffer en lid van de werkgroep Mensenrechten in de kerk, betwijfelt dat.
8: Van Geluwe is dood. Het gezicht van de schaamte is weg. Maar het is niet omdat Van Geluwe dood is dat er geen andere slachtoffers niet meer zijn of daders. Hè.
0: Goed nieuws voor spaarders. KBC verhoogt de spaarrente vanaf augustus naar 3,15% en geeft vanaf dan de hoogste rente op de Belgische markt. Michael van Drogenbroek, het is niet de eerste bank die haar rente verhoogt.
9: Klopt, concurrenten Belfius en ING die hebben onlangs hun rentes verhoogd naar 3,1%. KBC gaat er dus vanaf augustus nog net iets boven. Nu, dat gebeurt allemaal in navolging van de Europese Centrale Bank, die onlangs haar rente verhoogde om zo de hoge inflatie naar beneden proberen te krijgen. Maar wat wel opvalt, is dat bij al die banken die hoogste rentes, dat die enkel gegeven worden op speciale spaarrekeningen, waar je slechts een beperkt bedrag per maand kan storten. De vraag is of en wanneer banken ook op de gewone basisrekeningen de rente significant zullen verhogen, want die rentes liggen doorgaans toch heel wat lager.
0: Dankjewel, Michael. En bij het verdeelcentrum van bierbrouwer AB InBev in Leuven wordt al drie...
10: Radio 2 Relax live.
0: 27 graden. Dit nieuws begon in Frankrijk en Spanje. Daar woeden verschillende bosbranden. Aan de Costa Brava in Spanje moeten de inwoners van 12 gemeenten binnenblijven. We krijgen

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Jij wil de schoonste kortingen? Wij hebben super solden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie, met levering en installatie aan huis. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
2: Radio 2 Relax. Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op 4.

het hopeloos te blijven hopen of leg ik me neer als misantroop? Was het niet voor de liefde van mijn mensen, dan gaf ik het al lang op. Heb vertrouwen in de mensheid. Een optimist zegt, ga beter als ooit. Historisch pleit, we hebben het eriger gehad. De grote hoop, hebben we niks gezien, niks gehoord.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Zes uur en heel goedenavond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Spanje en Frankrijk worden getroffen door zware bosbranden. En we verzamelden reacties op het overlijden van de vroegere bisschop van Brugge, Roger van Geluwe. Het noorden van Spanje en het zuiden van Frankrijk worden geteisterd door zware bosbranden. In Frankrijk lijken de meeste branden momenteel onder controle, maar in Spanje breidt het vuur uit. In Catalonië heeft het vuur al 750 hectare aan natuur verwoest. Daar wordt nu ook het leger ingezet bij de bluswerken en de inwoners van 12 gemeenten moeten binnenblijven. Het gaat om zo'n 45.000 mensen. Vera de Vos geeft ons een overzicht.
4: Een enorme rookpluim boven de Groene Heuvels, zo'n 20 kilometer ten oosten van Girona, is te zien tot aan de Costa Brava, vertelt de Vlaamse Lisbeth Leeman.
5: Het strand is volledig leeggelopen eigenlijk, omdat ook iedereen nu in de appartementen op hun terras aan het kijken zijn. We zijn wel een beetje ongerust. We hebben ook al even plannen besproken van wat als ze moeten evacueren. Ja, een beetje veel onwetendheid.
4: Met blusvliegtuigen probeert de brandweer de brand onder controle te krijgen, maar dat wordt bemoeilijkt door de felle wind. Ook aan de andere kant van de grens, in het zuiden van Frankrijk, brandt het nog altijd, onder andere in de buurt van Perpignan. De Vlaamse Xavier de Metz moest in allerijl zijn camping verlaten en via het strand naar de volgende badplaats lopen.
6: Via de haven zijn we dan terechtgekomen en daar hebben ze ons dan begeleid met verschillende bussen. Ik denk dat er toen toch wel meer dan 600 personen waren. Het zijn mensen die gewoon in een badpak waren, op teenslippers of op blote voeten.
4: In Frankrijk zijn de branden grotendeels onder controle, maar ze kunnen volgens de brandweer elk moment weer opflakkeren.
3: Ook in Portugal woeden nog altijd verschillende bosbranden. Daar is de voorbije dagen 7000 hectare natuurgebied afgebrand. De bewoners van 20 appartementen in het door een zware brand getroffen appartementsgebouw op de Antwerpse linkeroever mogen terug naar huis. Eerder was gezegd dat ze mogelijk 2 maanden zouden moeten wachten, maar de schade in hun appartement blijkt minder groot dan verwacht, zegt syndicus Benny Geerts.
7: Bij de bezoeken aan die appartementen is gebleken dat de rookschade zeer beperkt was, of helemaal niet. Dus dan is er ook geen verzekeringsdiscussie over. En ten tweede moesten wij dan ook zorgen dat de nutsvoorzieningen in orde waren. Maar we hebben die eigenlijk kunnen oplossen met een kabel te leggen over het dak. En daardoor konden wij de lift in gang zetten en konden wij ook zorgen dat er warm water, koud water en zo verder, zodanig dat er eigenlijk voor die mensen geen enkel probleem niet meer is.
3: De bewoners van de 40 appartementen in het deel dat het zwaarst getroffen is door de brand kunnen mogelijk pas over 6 maanden terug naar huis. De stad Antwerpen stelt 15 tot 20 noodwoningen ter beschikking voor mensen die niet bij familie of vrienden terecht kunnen. De vroegere bisschop van Brugge, Roger van Geluwe, heeft zich nooit geëxcuseerd bij zijn neef die hem misbruikt heeft. Dat zegt de advocaat van de neef als reactie op het overlijden van Van Geluwe. Die stierf eergisteren, hij is 89 geworden. Filip Heijmans sprokkelde reacties op zijn overlijden.
8: Voor Walter van Steenbrugge, de advocaat van de neef van Roger van Geluwe, staat de vroegere bisschop symbool voor een kerk die slachtoffers negeerde en misbruik in de doofpot stopte, zoals Van Geluwe ook met zijn neef deed.
9: Er is nooit een woord van spijt over de lippen gekomen en ik herinner mij dat dat een houding was van echte ontkenning, waarin dat hij alles vergoelijkte als ware dat het ging om een relatietje.
8: Antwerps bisschop Johan Bonny zegt dat hij meeleeft met de slachtoffers. Hij weet wel niet of Van Geluwe nooit berouw heeft gehad.
10: Je weet ook niet wat hij allemaal in het graf heeft meegenomen. Heeft dat de kerk een duw gegeven? Ja, een zware knak in de geloofwaardigheid van de kerk.
8: Van Geluwe heeft de kerk in een diepe crisis gestort, maar daardoor is er ook veel veranderd, zegt Bonny. Linda Op de Beek, zelf slachtoffer en lid van de werkgroep Mensenrechten in de Kerk, betwijfelt dat.
11: Van Geluwe is dood. Het gezicht van de schaamte is weg. Maar het is niet omdat Van Geluwe dood is dat er geen andere slachtoffers niet meer zijn of daders. Hè.
3: KBC verhoogt de spaarrente vanaf augustus naar 3,15% en geeft vanaf dan de hoogste rente op de Belgische markt. Michael van Drogenbroek, het is niet de eerste bank die haar rente verhoogt.
12: Klopt, concurrenten Belfius en ING die hebben onlangs hun rentes verhoogd naar 3,1%.
13: KBC gaat er dus vanaf augustus nog net iets boven. Nu, dat gebeurt allemaal in navolging van de Europese Centrale Bank, die onlangs haar rente verhoogde om zo de hoge inflatie naar beneden proberen te krijgen. Maar wat wel opvalt, is dat bij al die banken die hoogste rentes, dat die enkel gegeven worden op speciale spaarrekeningen, waar je slechts een beperkt bedrag per maand kan storten. De vraag is of en wanneer banken ook op de gewone basisrekeningen de rente significant zullen verhogen, want die rentes liggen doorgaans toch heel wat lager.
3: Dankjewel, Michael. En de harmonie van de overheidsdienst Financiën gaat in de toekomst minder repetities inplannen en minder concerten geven. Dat blijkt uit een antwoord van bevoegd minister Jan Jambon aan CD&V-kamerlid Frankie Demon. De ambtenaren van de overheidsdienst Financiën zullen wel nog tijdens de werkuren repeteren, maar de focus zal meer liggen op officiële opdrachten voor de overheidsdienst zelf. Eerder dit jaar kaartte Kamerlid De Mon aan dat de repetities van de harmonie tijdens de werkuren te veel tijd en dus geld zouden kosten in tijden van besparingen. Het blijft zonnig vanavond met af en toe wat wolken. We halen temperaturen van 8 tot 16 graden. Morgen veel zon. Zondag wisselen zon en wolken elkaar af bij temperaturen dit weekend tot 27 graden. Dit nieuws begon in Frankrijk en Spanje. Daar woeden verschillende bosbranden. Aan de Costa Brava in Spanje moeten de inwoners van 12 gemeenten binnenblijven. We krijgen veel foto's en filmpjes van Vlamingen die daar zijn. Je vindt die ook in de app van VRT Nieuws.
0: Luistert naar Radio 2 Relax.

0: Het is 7:00, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Antwerpen kunnen de bewoners van 20 appartementen in het gebouw op Linkeroever, waar eergisteren een dodelijke brand uitbrak, terug naar huis. Eerder was gezegd dat ze 2 maanden moesten wachten, maar de schade in hun appartement is minder groot dan verwacht. Er zou ook opnieuw elektriciteit en water beschikbaar zijn. De bewoners van 40 andere appartementen die in het zwaarst getroffen deel van het gebouw kunnen waarschijnlijk pas over 6 maanden terug naar huis. Het stadsbestuur van Antwerpen heeft besloten om noodwoningen ter beschikking te stellen voor wie nergens terecht kan. Bij de brand stierven 5 mensen. In het noordoosten van Spanje aan de Costa Brava wordt nu ook het leger ingezet bij het blussen van een grote natuurbrand. In verschillende gemeenten langs de kust is ook een lockdown aangekondigd. Enkele tienduizenden mensen moeten binnenblijven vanwege de hevige rook die vrijkomt. Er zou intussen al een gebied van 750 hectare verwoest zijn. En de Vlaamse Alicia Frank verblijft momenteel in de regio.
1: Het is op het uitzicht van Els Angels dat wij in de verte wel een kleine rookpluim konden zien, maar toen eigenlijk nog niet de ernst daarvan ingeschat. En hoe dichter dat we kwamen, hoe groter dat de brand werd. En dat is wel beangstigend om eigenlijk te zien dat het op heel korte tijd zo'n brand van een kleine rookpluim kan uitbreiden naar een hele berg in lichterlaaien. De brandweer die ons niet doorliet. En dan was het wel even hopen en denken om goed thuis te geraken.
0: Ook Frankrijk wordt geteisterd door hevige bosbranden. De meeste daarvan zijn voorlopig onder controle. En ook in Portugal, hoe de verschillende natuurbranden, daar is de voorbije dagen al 7000 hectare natuur afgebrand. De vroegere bisschop van Brugge, Roger van Geluwe, heeft zich nooit geëxcuseerd bij zijn neef die hij misbruikt heeft. Dat zegt de advocaat van die neef als reactie op het overlijden van Van Geluwe. In april 2010 moest Van Geluwe opstappen als bisschop. Toen bleek dat hij zijn neef jarenlang had misbruikt, ook toen die nog heel jong was. In een interview zei Van Geluwe achteraf dat het om een wederzijdse relatie ging. En ook later heeft hij zich nooit geëxcuseerd, zegt advocaat Walter van Steenbrugge.
2: Nee, dat heeft hij nooit gedaan. Er is nooit een woord van spijt over de lippen gekomen. En ik herinner mij de confrontaties die er geweest zijn, dan weliswaar met een ander slachtoffer, dat dat een houding was van echte ontkenning. En zelfs geconfronteerd met heel duidelijke bewijsstukken, was er die stugge houding, die negatie. En dus ook naar de neef toe is dat nooit over zijn lippen gekomen.
0: Van Geluwe overleed gisteren, hij is 89 geworden. En de harmonie van de overheidsdienst Financiën gaat in de toekomst minder repetities inplannen en minder concerten geven. Dat blijkt uit een antwoord van bevoegd minister Jan Jambon aan CD&V-Kamerlid Frankie de Mon. De ambtenaren van Financiën zullen wel nog tijdens de werkuren repeteren, maar de focus zal meer liggen op officiële opdrachten voor de overheidsdienst zelf. Eerder dit jaar had Kamerlid de Mon nog kritiek op de repetities van de harmonie tijdens de werkuren. Ze zouden volgens hem te veel tijd en geld kosten in tijden van besparingen. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog bij temperaturen van 8 tot 16 graden. Morgen zonnig weer en temperaturen tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
2: Radio 2, relax. Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op 4.

0: Het is 8 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Mattijn. In Antwerpen kunnen de bewoners van 20 appartementen in het gebouw op Linkeroever, waar eergisteren een dodelijke brand uitbrak, terug naar huis. Eerder was gezegd dat ze 2 maanden moesten wachten, maar de schade in hun appartement is minder groot dan verwacht. Er zou ook opnieuw elektriciteit en water beschikbaar zijn. De bewoners van 40 andere appartementen, die in het zwaarst getroffen deel van het gebouw, kunnen waarschijnlijk pas over 6 maanden terug naar huis. Het stadsbestuur van Antwerpen heeft besloten om noodwoningen ter beschikking te stellen voor wie nergens terecht kan. Bij de brand stierven 5 mensen. In de gevangenis van Itteren in Waals-Brabant hebben de cipiers tijdelijk het werk neergelegd. De actie volgt op een incident waarbij een gevangene 2 cipiers heeft aangevallen. In de gevangenis wordt nu voorlopig gewerkt volgens de minimumdienst. Daardoor is er onder meer geen bezoek mogelijk. In het noordoosten van Spanje aan de Costa Brava wordt nu ook het leger ingezet bij het blussen van een grote natuurbrand. In verschillende gemeenten langs de kust is ook een lockdown van kracht. Enkele tienduizenden mensen moeten binnenblijven vanwege de hevige rook die vrijkomt. De bosbrand is nog niet onder controle en breidt zich nog verder uit door de droogte en de wind. Er zou intussen al een gebied van 1000 hectare verwoest zijn. De Vlaamse Alicia Frank verblijft momenteel in de regio.
1: Het is op het uitzicht van Els Angels dat wij in de verte wel een kleine rookpluim konden zien, maar toen eigenlijk nog niet de ernst daarvan ingeschat. En hoe dichter dat we kwamen, hoe groter dat de brand werd. En dat is wel beangstigend om eigenlijk te zien dat op heel korte tijd zo'n brand van een kleine rookpluim kan uitbreiden naar een hele berg in lichterlaaien. De brandweer die ons niet doorliet. En dan was het wel even hopen en denken om goed thuis te geraken.
0: Ook in Frankrijk woeden hevige bosbranden. De meeste daarvan zijn voorlopig onder controle. En ook in Portugal woeden verschillende natuurbranden. Daar is de voorbije dagen al 7000 hectare natuur afgebrand. De Portugese overheid heeft intussen ook internationale hulp gevraagd om het vuur te bestrijden. Op het tennistoernooi van Wimbledon heeft Novak Djokovic het record van Roger Federer geëvenaard. Allebei wonnen ze nu 105 keer een wedstrijd op het toernooi. Djokovic kan Federer op zijn 39ste ook evenaren met een 8e eindzege op Wimbledon. Vandaag plaatste hij zich voor de 8e finale. En op dit moment is op het WK voetbal de 16e finale tussen Egypte en Australië van start gegaan. Egypte eindigde als 2e in de groep van de Rode Duivels. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog bij temperaturen van 8 tot 16 graden. Morgen zonnig weer en temperaturen tot 27 graden. En meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 2. Je luistert naar Radio

0: is 9:00. Goedenavond, VRT Nieuws met Joppe Matijn. OCMW's zullen binnenkort een detectivebureau kunnen inschakelen als ze vermoeden dat iemand die een leefloon krijgt een woning bezit in het buitenland en dat verzwijgt. Federaal minister van Asiel en Migratie, Anneleen van Bos-Zuid van N-VA, heeft daarvoor een wetsontwerp geschreven dat door de ministerraad is goedgekeurd. De maatregel is bedoeld om sociale fraude te bestrijden, zegt minister van Bos-Zuid.
1: Vandaag is het zo dat Belgische eigendommen dat die relatief eenvoudig kunnen nagegaan worden via bestaande databanken wanneer iemand een leefloon aanvraagt. Maar voor buitenlandse eigendommen is dat veel moeilijker. Dus daardoor kan iemand met een huis, een appartement of grond in het buitenland vandaag moeilijker gecontroleerd worden dan iemand met een eigendom in België. En die scheeftrekking die wordt nu aangepakt.
0: OCMW's konden ook al met de detectievekantoren samenwerken om fraude op te sporen met betrekking tot sociale woningen. In Antwerpen kunnen de bewoners van 20 appartementen in het gebouw op Linkeroever, waar eergisteren een dodelijke brand uitbrak, terug naar huis. Eerder was gezegd dat ze 2 maanden moesten wachten, maar de schade in hun appartement is minder groot dan verwacht. Er zou ook opnieuw elektriciteit en water beschikbaar zijn. De bewoners van 40 andere appartementen, die in het zwaarst getroffen deel van het gebouw, kunnen waarschijnlijk pas over 6 maanden terug naar huis. Het stadsbestuur van Antwerpen heeft besloten om noodwoningen ter beschikking te stellen voor wie nergens terecht kan. Bij de brand stierven 5 mensen. In de Amerikaanse hoofdstad Washington worden extra maatregelen aangekondigd voor de viering van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag morgen. Die is dit jaar ook extra bijzonder vanwege de 250ste verjaardag van de onafhankelijkheidsverklaring. Daarom werd onder meer in Washington een groot evenement georganiseerd, een state fair, maar die werd vandaag al meteen gesloten vanwege de hitte. En omdat het morgen nog warmer zou worden, worden er dus extra maatregelen genomen, zegt correspondent Thomas de Graven.
2: Ik sta momenteel op de Great American State Fair en hier is niemand, nog minder volk dan anders zou je kunnen zeggen, maar de State Fair is gewoon gesloten omwille van de hitte. Het is hier momenteel 38 graden, voelt als 41 door de vochtigheid. En dat kan een probleem zijn morgen ook, want morgen wordt het nog warmer hier op de grote feestdag op 4 juli. De plannen zijn om dan de feestelijkheden pas te laten starten of de dingen hier te openen op de National Mall om 5 uur 's middags. Maar dan kan er een andere weersomstandigheid misschien ook roet in het eten gooien, want dan worden er net onweders verwacht. Dus hitte en onweders zouden wel eens roet in het eten kunnen gooien morgen.
0: En op dit moment is op het WK voetbal de 16e finale tussen Egypte en Australië aan de gang. Na de eerste helft staat het 1-0 voor Egypte na een doelpunt van Ashour. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog bij temperaturen vannacht tot 16 graden. Morgen zonnig weer en temperaturen tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Nu bij Maxizo.
2: Hallo!
1: Het 3+1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
3: Radio 2 Relax.
4: Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op 4.

0: is 10 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Joppe Mattijn. OCMW's zullen binnenkort een detectivekantoor kunnen inschakelen als ze vermoeden dat iemand die een leefloon krijgt een woning bezit in het buitenland en dat verzwijgt. Federaal minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bossuyt van N-VA heeft daarvoor een wetsontwerp geschreven dat door de ministerraad is goedgekeurd. De maatregel is bedoeld om sociale fraude te bestrijden, zegt minister van Bossuyt.
1: Vandaag is het zo dat Belgische eigendommen dat die relatief eenvoudig kunnen nagegaan worden via bestaande databanken wanneer iemand een leefloon aanvraagt. Maar voor buitenlandse eigendommen is dat veel moeilijker. Dus daardoor kan iemand met een huis, een appartement of grond in het buitenland vandaag moeilijker gecontroleerd worden dan iemand met een eigendom in België. En die scheeftrekking die wordt nu aangepakt.
0: OCMW's konden ook al met detectivekantoren samenwerken om fraude op te sporen met betrekking tot sociale woningen. Schepen van de Russische schaduwvloot stoten steeds vaker te veel schadelijke stoffen uit in de Belgische Noordzee. Dat blijkt uit metingen van het Instituut voor Natuurwetenschappen. Er zijn strikte limieten voor de uitstoot van schepen, maar die worden steeds vaker overtreden door schepen van die Russische schaduwvloot, zegt Wart van Rooij van het Instituut voor Natuurwetenschappen.
2: Vanaf 2022, bij de start van de oorlog, is het niet naleven van de emissieregels is opeens significant beginnen stijgen. En de dag van vandaag zitten ze eigenlijk rond 20% niet-nalevingsgraad, terwijl de andere schepen minder dan 1% niet-nalevingsgraad zitten. Dus tot 20 keer meer overtredingen werden waargenomen bij de schaduwvloot als bij de conventionele schepen.
0: In de Amerikaanse hoofdstad Washington worden extra maatregelen aangekondigd voor de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Morgen, die is dit jaar ook extra bijzonder, vanwege de 250ste verjaardag van de onafhankelijkheidsverklaring. Daarom werd onder meer in Washington een groot evenement georganiseerd, een state fair. Maar die werd vandaag al meteen gesloten vanwege de hitte. En omdat het morgen nog warmer zou worden, worden er dus extra maatregelen genomen, zegt correspondent Thomas de Graven.
3: Ik sta momenteel op de Great American State Fair en hier is niemand, nog minder volk dan anders zou je kunnen zeggen, maar de State Fair is gewoon gesloten omwille van de hitte. Het is hier momenteel 38 graden, voelt als 41 door de vochtigheid. En dat kan een probleem zijn morgen ook, want morgen wordt het nog warmer hier op de grote feestdag op 4 juli. De plannen zijn om dan de feestelijkheden pas te laten starten of de dingen hier te openen op de National Mall om 5 uur 's middags. Maar dan kan er een andere weersomstandigheid misschien ook roet in het eten gooien, want dan worden er net onweders verwacht. Dus hitte en onweders zouden wel eens roet in het eten kunnen gooien morgen.
0: En op het WK voetbal gaan Egypte en Australië verlengingen spelen in hun 16e finale. De reguliere speeltijd eindigde bij 1-1. En dan nog het weer vanavond en vannacht blijft het droog bij temperaturen vannacht tot 16 graden. Morgen zonnig weer en temperaturen tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Code Yellow!
2: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Amai, dat is internetjes.
2: Info op telenet.be.
4: Inslaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena. 2 plus 2 gratis voor iedereen met een Kruidvat clubkaart.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Radio 2, relax.
7: Ontspannen met de beste muziek.
8: Al

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Nu bij Maxizo.
2: Hallo!
1: Het 3+1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be. Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Profiteer nu van straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen. Torfs!
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
3: Jij wil de schoonste kortingen? Wij hebben super solden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie, met levering en installatie aan huis. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.

0: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Venezuela is het dodental na de dubbele aardbeving vorige week gestegen tot zeker 2645. Dat blijkt uit een nieuwe telling van de overheid. Er wordt nog steeds gezocht naar vermisten. Volgens de Verenigde Naties zouden dat er meer dan 50.000 zijn. Schepen van de Russische schaduwvloot stoten steeds vaker te veel schadelijke stoffen uit in de Belgische Noordzee. Dat blijkt uit metingen van het Instituut voor Natuurwetenschappen. Er zijn strikte limieten voor de uitstoot van schepen, maar die worden dus steeds vaker overtreden door schepen van die schaduwvloot. En daardoor komen er veel schadelijke stoffen in de lucht terecht, zegt Wart van Rooij van het Instituut voor Natuurwetenschappen.
1: Stoot vooral zwaveldioxide te veel uit en ook meer black carbon. Zwaveldioxide heeft een grote impact op zure regen, maar ook op de volksgezondheid. Zwarte koolstof is zeer slecht voor de klimaatopwarming en is ook zeer nadelig voor de volksgezondheid. Het zijn twee zeer schadelijke luchtvervuilingscomponenten.
0: OCMW zullen binnenkort een detectivekantoor kunnen inschakelen als ze vermoeden dat iemand die een leefloon krijgt een woning bezit in het buitenland en dat verzwijgt. Federaal minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bossuyt van N-VA heeft daarvoor een wetsontwerp geschreven dat door de ministerraad is goedgekeurd. De maatregel is bedoeld om sociale fraude te bestrijden, zegt de minister.
2: Vandaag is het zo dat Belgische eigendommen dat die relatief eenvoudig kunnen nagegaan worden via bestaande databanken wanneer iemand een leefloon aanvraagt. Maar voor buitenlandse eigendommen is dat veel moeilijker. Dus daardoor kan iemand met een huis, een appartement of grond in het buitenland vandaag moeilijker gecontroleerd worden dan iemand met een eigendom in België. En die scheeftrekking die wordt nu aangepakt.
0: OCMW's konden ook al met detectievekantoren samenwerken om fraude op te sporen met betrekking tot sociale woningen. De Belgian Lions, het nationale basketbalteam bij de mannen, zijn uitgeschakeld in de WK-kwalificatie. De Lions verloren vanavond tegen Frankrijk met 72-80. Met nog één wedstrijd te gaan kunnen de Belgen zich niet meer plaatsen voor het wereldkampioenschap. En op het WK-voetbal heeft Egypte zich geplaatst voor de achtste finale. Egypte versloeg Australië op strafschoppen nadat het 1-1 bleef na verlengingen. Egypte speelt tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Argentinië en Kaapverdië. Die wedstrijd start over een uur. En dan nog het weer vanavond en vannacht blijft droog bij temperaturen vannacht tot 16 graden. Morgen zonnig weer en temperaturen tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.

streel me met je blik. Raak mij zonder raken tot in mijn ziel. Oh, ik heb nood aan u, nog meer nood aan ik. Maar wat ben ik zonder u? Zonder u ben ik niet. Fluister in je woud, doorbreek het isolement. Doe het met de

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Ze zijn officieel geopend.
2: This is a mosselen van Lunch Garden.
1: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal al volonté. Voor €18,99. Lunch Garden.
3: Solde bij Zalando.
4: Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
5: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
4: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
5: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
3: Solde bij Zalando.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.

0: Het is middernacht, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Mattijn. In Venezuela is het dodental na de dubbele aardbeving vorige week gestegen tot zeker 2645. Dat blijkt uit een nieuwe telling van de overheid. Er wordt nog steeds gezocht naar vermisten. Volgens de Verenigde Naties zouden dat er meer dan 50.000 zijn. Schepen van de Russische schaduwvloot stoten steeds vaker te veel schadelijke stoffen uit in de Belgische Noordzee. Dat blijkt uit metingen van het Instituut voor Natuurwetenschappen. Er zijn strikte limieten voor de uitstoot van schepen, maar die worden dus steeds vaker overtreden door schepen van die schaduwvloot. En daardoor komen er veel schadelijke stoffen in de lucht, zegt Wart van Rooij van het Instituut voor Natuurwetenschappen.
1: Stoot vooral zwaveldioxide te veel uit en ook meer black carbon. Zwaveldioxide heeft een grote impact op zure regen, maar ook op de volksgezondheid. Zwarte koolstof is zeer slecht voor het klimaatopwarming en is ook zeer nadelig voor de volksgezondheid. Het zijn twee zeer schadelijke luchtvervuilingscomponenten.
0: De Europese Unie heeft 6 Russen op de sanctielijst gezet omdat ze betrokken zijn bij het ontwikkelen van een chemisch wapen. Het gaat meer bepaald om een gifstof die werd aangetroffen in het lichaam van de Russische oppositieleider Alexei Navalny. Navalny stierf in 2024 in een Russische strafkolonie. Uit onderzoek bleek dat hij vergiftigd werd met een zenuwgif dat wel 200 keer krachtiger is dan morfine. De 6 Russen die nu op de sanctielijst zijn gezet zijn wetenschappers en onderzoekers. Hun financiële tegoeden worden bevroren en ze mogen de Europese Unie niet meer inreizen. In New York zijn heel wat fans van popster Taylor Swift samengekomen aan Madison Square Garden, een van de grootste en bekendste evenementenhallen ter wereld. Verwacht wordt dat Taylor Swift en haar partner Travis Kelce daar een huwelijksfeest zullen organiseren. Verschillende straten in de buurt werden afgesloten, er is veel politie aanwezig en er zijn ook heel wat verschillende beroemdheden al toegekomen, zo is het. Het koppel zelf heeft geen details vrijgegeven over hun huwelijksplannen, maar heel wat fans zijn toch ervan overtuigd dat het feest dit weekend door zal gaan.
2: It's exciting and it's a little more work for New York, but it has to be this way. This is what we wanted. I can't wait to see the wedding photos and everyone who's in here today. I know, it's exciting.
3: I mostly wanted to come out so I can like FaceTime my niece and my sister-in-law to make them jealous.
4: I'm just curious to see all the guest lists, the people, the dresses, what everyone's going to wear, the theme, the attire. I'm excited to see.
0: De Belgian Lions, het nationale basketbalteam bij de mannen, zijn uitgeschakeld in de WK-kwalificatie. De Lions verloren vanavond tegen Frankrijk met 72-80. Met nog 1 wedstrijd te gaan kunnen de Belgen zich niet meer plaatsen voor het wereldkampioenschap. En op het WK voetbal heeft Egypte zich geplaatst voor de 8e finale. Egypte versloeg Australië op strafschoppen nadat het 1-1 bleef na verlengingen. Egypte speelt tegen de winnaar van het duel tussen Argentinië en Kaapverdië. Die wedstrijd is zo net gestart. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen van 8 tot 16 graden. De komende dag zonnig weer en temperaturen tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relais.

0: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De drones die eind vorig jaar werden gespot boven verschillende vliegbases in Nederland zijn zeer waarschijnlijk opgelaten en bestuurd vanaf schepen uit de Russische schaduwvloot. Die voeren op dat moment op de Noordzee. Dat is toch de conclusie van onderzoekers van het International Institute for Strategic Studies. Er waren in die periode ook drone-incidenten in ons land en in nog een aantal andere Europese landen. De onderzoekers bekeken onder andere de vaarroutes van verdachte Russische schepen en vergeleken die met de timing van de incidenten. Frankrijk haalt zijn vliegdekschip weg uit het Midden-Oosten. Het vliegdekschip Charles de Gaulle was naar de regio gestuurd voor een mogelijke missie in de straat van Hormuz. Maar volgens de Franse president Macron is de veiligheidssituatie verbeterd door het tijdelijke akkoord dat Iran en de VS met elkaar hebben gesloten. Frankrijk blijft wel aanwezig in de regio met 2 mijnenjagers. Het vliegdekschip vaart terug naar thuishaven in Toulon. Op het WK voetbal is er de match tussen Argentinië en Kaapverdië. Bij de rust staat het 1-0 voor Argentinië. De goal was een pareltje van wie anders dan Lionel Messi. 1 klasseflits maakte het verschil, toch werd Kaapverdië voorlopig zeker niet weggespeeld door de huidige wereldkampioen. En vrijdagavond plaatste Egypte zich al voor de 8e finales ten koste van Australië. En maandagnacht spelen de Rode Duivels hun 8e finale tegen de Verenigde Staten. Volgens Maxime de Kuiper is de VS een gevaarlijke tegenstander en ze hebben het thuisvoordeel. Maar de spelers vinden hun toernooi nog niet geslaagd. Ze willen allemaal meer, zei hij op een persconferentie een uurtje geleden.
1: We weten allemaal dat we even door het oog van de naald gekropen zijn voor een wedstrijd. Maar dat neemt niet weg dat er wel nog veel honger is en dat voor mij het toernooi nog niet geslaagd is. Zeker en vast niet. Ik denk als op zijn minst nog 1 ronde verder komen, dat hij al veel meer voldaan gevoel heeft.
0: Het weer dan nog. Vannacht blijft het droog. Minima rond 16 graden vannacht. En dan krijgen we overdag opnieuw zonnig weer. En maximaal tot 27 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht. En meer nieuws vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Het voetbal kan je live volgen in de app van Sporza.
2: Luistert naar Radio.

Het is 2 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Voormalige Braziliaanse president Jair Bolsonaro mag zijn gevangenisstraf voor poging tot staatsgreep verder thuis uitzitten. Dat heeft het Braziliaanse Hooggerechtshof beslist. De rechter hield in zijn vonnis rekening met de gezondheidstoestand van Bolsonaro. Hij was al thuis na een ziekenhuisopname, maar dat was met een voorlopige toelating. Bolsonaro werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 27 jaar. Hij leidt aan allerlei gezondheidsproblemen, onder andere ook door een mesaanval tijdens de verkiezingscampagne van 2018. De Atletiek Federatie World Athletics blijft Russische en Wit-Russische atleten uit zijn competities weren. Dat maakte de federatie gisteren bekend. Sinds de Russische inval in Oekraïne mogen Russische atleten niet meer deelnemen aan atletiekwedstrijden en die beslissing werd opnieuw bevestigd. Volgens World Athletics worden er geen stappen gezet in de richting van vredesonderhandelingen en het conflict maakt het voor Oekraïnse atleten moeilijker om te presteren. Sommige sportfederaties hebben recent beslist om Russische atleten wel weer toe te laten, zoals de Internationale Schaatsunie en de Turnfederatie. Maar volgens World Athletics zijn de sancties de beste manier om de integriteit en de eerlijkheid te waarborgen. Op het WK voetbal zitten we in de slotfase van de match tussen Argentinië en Kaapverdië. Het is 1-1. Messi scoorde een mooie goal in de eerste helft, maar